0: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.
0: Omroep Brabant.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant.

0: Als jij ligt te slapen, zijn duizenden Brabanders nog volop in de weer.
1: Achter gesloten deuren, op plekken waar bijna niemand komt. Op momenten die de meeste mensen missen.
0: Marlijn trekt de nacht in en ontdekt de verhalen die zich afspelen terwijl de rest van Brabant slaapt.
1: Spannend, verrassend en soms ontroerend.
0: Marlijn en de Nachtbrakers. Nu op Brabant Plus.
2: Hier zie je jouw Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

better listen.

0: Frans Pollux en Björn van der Doelen gaan op een bijzondere roadtrip door het zuiden van Nederland.
1: Met humor, verrassende ontmoetingen en veel herkenning. Pollux en van der Doelen, één pot nat. Nu op Brabant Plus.
0: Hier

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op...

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
0: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
2: Op Omroep Brabant.

0: Van meldingen tot achtervolgingen. Van hulpverlening tot onverwachte situaties.
1: In Brabants Blauwe krijg je een uniek inkijkje in het dagelijkse werk van de politie in Brabant.
0: Loop mee met de mannen en vrouwen in blauw. Brabants Blauwe. Nu op Brabant Plus.
1: Hier zie je jouw Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: 5. Hier hoor je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Weltrusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast. Ah!

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: De mooiste natuur ligt soms dichterbij dan je denkt.
1: Ga mee op ontdekkingstocht door Brabant en laat je verrassen door bijzondere landschappen en verborgen parels.
0: Op pad, nu op Brabant Plus.

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
5: Vieze Jack doet tot 12 jaar interview.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD... om

0: Monsterzegen in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt 1 graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: al wakker, Maarten Kortlever.

0: The Boys Town Gang and Can't Take My Eyes Off of You.
1: Nu al wakker.
0: Een hele goede morgen op deze zondag. Het is nu al wakker waar je naar luistert. Je bent er al vroeg bij en dat is mooi. Daar ben ik blij om, want hoe meer luisteraars, hoe beter. En hoe meer we met z'n allen kunnen genieten van de muziek, dat is ook hoe beter. Ja, weet je, muziek, daar moet je van genieten. En zeker op de zondag, gewoon laat de boel de boel. En geniet van dat liedje van Tom O'Dell. Of van Dolly Parton. Of van Norah Jones dadelijk. Oh man, het is echt... Ik heb veel fijne zangeressen vandaag aan boord. Dus dat is genieten. Het uitgebreide weerbericht dadelijk ook. Ik hoef helemaal niks vandaag platen. Het zit er allemaal weer in. En dan komt de zondag vanzelf op gang uiteindelijk. Donna Lewis zometeen. I love you, always and forever. Eerst naar Jessie J. Dit is Price Tag.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

zo zou die nog heel lang door kunnen gaan. Maar Donna Lewis was er op een gegeven moment wel klaar mee. I Love You, Always and Forever. Douwe Bob is bezig met nieuwe muziek en heeft een nieuwe single uit. En dat is een heel fijn, mooi, ook wel een beetje gevoelig liedje. Gaat ook over zijn vader. Note to Self heet het.

0: Stabbers, de OJ's uit de jaren 70. Dan nu.
1: De Ik Hoef Helemaal Niks Vandaag plaats.
0: En die is vandaag in handen van een hele getalenteerde dame waar we al een tijdje niks van horen overigens. Maar in de jaren nul was ze mateloos populair en verkocht ze platen als warme worstenbroodjes over de toonbank. Ze is de dochter van Ravi Shankar en dat is die hele beroemde sitarspeler uit India waar de Beatles ook nog mee gemusiceerd hebben. En zij, ja, zij heeft een stem dat is net als zijde of als een heerlijk geurig espressootje dat zo naar binnen glijdt. Norah Jones en Come Away With Me. Dat is echt zo'n liedje om nog heel even op weg te dromen. En daarvoor is hij bedoeld.
1: Ik Hoef Helemaal Niks Vandaag plaats.

Spin Doctors en Two Princes op Omroep Brabant. De volgende dame is een paar weken geleden overleden en daarom eigenlijk weer helemaal terug. Heel veel mensen die oude LP's erbij pakken en toch weer die liedjes aanzetten, want ze zijn tijdloos, onverwoestbaar en oh zo mooi. Dolly Parton en I Will Always Love You.

0: Odell en Another Love. Zometeen maar eens kijken naar het weer. Eerst nog even deze plaat.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: En die is van Roxanne Hazes. Is bezig met een nieuw album. Sterker nog, dat ligt al klaar zo'n beetje. Over een paar weken komt het uit. En ik ben heel benieuwd wat daar allemaal op komt. Daar zaten best wel hele aardige liedjes tussen. Ook wel eens een liedje dat ik dacht van, ik weet het niet. Maar de laatste single, ja, dat is een schot in de roos, is mijn vraag. Dat is echt gewoon een heel goed liedje. Roxanne Hazes. En dat toont maar weer aan dat deze dame misschien wel getalenteerder is dan alleen maar de dochter van André. Nee, die kan echt heel veel meer. Luister maar eens als je hem voor de eerste keer hoort. Vang je mij.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend. Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
2: Omroep Brabant.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

Todd Rundgren en I Saw the Light. Het weer dan, dat is vandaag toch wat wisselvalliger dan dat het gisteren was. Vooral in het zuidoosten best wel wat regen. Maar uiteindelijk gaat dat ook weer weg. En gaan we misschien nog wel wat zon krijgen. Temperatuur is ietsjes lager ook dan gisteren, een graad of 20. En in de nieuwe werkweek wordt het weer wat droger. En blijft die temperatuur een beetje schommelen zo rond de 20, 21, 22 graden. Elke dag wel ruimte voor wat opklaringen. Dus heel aardig, rustig, stabiel weer. Hier en daar misschien een klein drupje dat overwaait. Maar veel zal het allemaal niet zijn. Nou, ben je even bij qua weer. Zometeen richting het nieuws. Maar ik heb nog een hele fijne van Danny Vera. En moet je luisteren, dit is gewoon prachtig. Pressure makes diamonds.

0: Aretha Franklin en Who's Zoom in Who. Daarvoor Danny Vera en Pressure Bakes Diamonds. We gaan langzaam richting het NOS-journaal van 8 uur. Even bijpraten, wat is er gebeurd in de wereld. Ik ga nog een kopje koffie halen bij de automaat. En dan zometeen na het nieuws natuurlijk nog weer een vol uur nu al wakker te gaan met heel veel fijne liedjes, waaronder Maarten's muziek in Moerstaal. Even liedje in het Nederlands. Allemaal onderweg. Eerst richting het nieuws.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
18: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
17: NRV.
18: Waar vraag je dat?
17: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
18: Wij?
17: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
19: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
20: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: NRV. Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
24: Nu al wakker, Maarten Kortlever.

0: Ray McDonald en Mr. Rock and Roll.
1: Nu al wakker. Brabant.
0: Een hele goedemorgen, het is iets na achten en welkom bij Nu Al Wakker, de enige echte goed gevulde muzikale ochtendshow in het weekend, vol met fijne liedjes. Wat dacht je dadelijk bijvoorbeeld van The Cure, ik zie Bruce Springsteen, ik zie Lou Reed en natuurlijk Maarten's Muziek in je Moerstaal, even een mooi liedje. Daarvoor wel even shoppen in België, want het is van de zuidenburen. Maar wel lui die volop in de picture staan. Ja, meer ga ik niet zeggen. Dat komt allemaal vanzelf. Gaat goed komen. Het weer vandaag een stuk wisselvalliger. Dus hou de buienradar even in de gaten. Mocht je plannen hebben om misschien toch nog even een lekkere wandeling te maken. Of de natuur in te gaan. Even kijken of het een beetje droog gaat verlopen. Want nat pak halen, dat lijkt me ook weer zo wat. Toch? Ja. Bah. Kian de Crow hoor je zo meteen. I'll be waiting. Eerst naar Queen. En it's a beautiful day.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

Gezongen door Counting Crows en Vanessa Carlton op de piano. Origineel natuurlijk van Joni Mitchell, hè? Maar dat is lang geleden. Dan nu fonkelnieuw muziek. Althans, fonkelnieuw, het is al wel een aantal weken uit. Maar het staat hoog in de hitparade. Leuk meidengroepje is het. En een heel fijn liedje. Cat's Eye en Animal.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: Vicious, zo heet hij, van Lou Reed uit de jaren 70. Dan nu
1: Maarten's muziek in je moerstaal.
0: Ik hou van muziek in onze eigen taal. En of dat nou uit Nederland komt of uit Vlaanderen, dat maakt me niet zoveel uit. Ik heb ook wel een zwak voor de Vlamingen, want daar komt gewoon heel veel moois vandaan. Waaronder dit liedje. Ja, deze gasten kennen we. Grote hits gehad. Anne, daar gaat ze, Passie. Nou ja, noem ze allemaal maar op. Clouseau, dik. Ja, nu weer in de picture vanwege beste zangers. Hè. Ze zitten op de bank bij Jan Smit. Hun aflevering is al geweest, maar ze mogen nu optreden voor hun collega's. En dat doen ze heel verdienstelijk, want het zijn gewoon rasmuzikanten, laten we wel wezen. En dit is wat mij betreft misschien wel een van de mooiste liedjes die ze ooit gemaakt hebben. En ik vond het zo jammer dat niemand in de aflevering van Clouseau dit liedje eruit heeft gepikt en zei van nou, die gaan wij dan doen. Dat vond ik een gemiste kans. Mala, dat heb ik dan maar te accepteren. En daarom draai ik hem nu, gewoon omdat het kan. Clouseau en de Nobelprijs. Vandaag in Maarten's muziek in je boerstaal.
2: Dit is Omroep Brabant, het gevoel van hier.

Notorious van Duran Duran. Ik ga je achterlaten in de armen van Christian Westerveld, want die neemt het zo meteen over met Weekend. Daarna is het de beurt aan Ster Special natuurlijk. En vanmiddag ook nog van Brabantse Bodem met Hubert. 2 uur lang alleen maar Brabants product. Laatste liedje is wel een lange. Die duurt dik 5 minuten en is van een fantastische band uit Seattle. Daar komen ze vandaan. The War on Drugs hebben fantastische platen afgeleverd. Altijd standaard, zeer populair op festivals. Je hoort ze alleen niet zo heel veel op de radio. Nou, daar gaat nu weer heel even verandering in komen. The War on Drugs en I Don't Live Here Anymore. Als allerlaatste voor deze zondagochtend voor mij. Maak er een hele mooie zondag van. En graag tot de volgende. Houdoe.

0: alles over Omroep-Brabant. Check je via de website en app.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: En dit is Omroep Brabant. Een bijzonder goedemorgen. Ik ben Christian. Dit is weekend tot 12 uur met heel veel goede muziek. Maar er moeten nog wel wat knopen worden doorgehakt. En dat kan ik niet alleen. Heb ik je hulp bij nodig. Kom ik zo dadelijk op. Ja, het weer begint met heel veel regen. Maar het wordt langzaamaan wel weer droog. En misschien is het bij jou in de buurt al droog. En misschien moet je nog even wachten. Dadelijk hoor je daar de laatste berichten over van Weerplaza. En ik neem de actualiteit even met je door. Je hoorde misschien bij de NOS iets over Ed Sheeran met een bijzondere optreden. Maar met concertpianist Wiebe Suria, die ging het ook niet helemaal goed. Hij ging optreden in Tilburg, maar maakte zijn concert niet af. Hoezo niet? Daar vertel ik je zo.
15: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
16: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
15: Zei hij nou 200 euro?
17: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
15: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
18: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
19: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
22: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
23: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
21: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
23: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
24: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Start je dag zonder barst.
26: Opgelost, autotaalglas.
27: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
28: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
29: Mijn papa verkoopt stoelen.
30: In Mil, Reuzel en Riethoven.
28: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
31: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
32: Albert Heijn. Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs. SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
33: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
34: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
35: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
33: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
36: Dit is Omroep Brabant. Met nu
37: Weekend. Christian Westerveld.

0: Taylor Swift. En Anti-Hero op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: 9:11 is het op deze 20e september. Het is zondag vandaag. En als je de kans hebt om even op je bed te blijven liggen. En het is bij jou nog nat in de buurt, want het kan misschien een beetje verschillen per plek waar je bent. Neem het er nog maar eventjes van, zou ik maar denken. Wat is er in het nieuws vandaag? Nou, zo onder meer dit. Een automobilist die is er vannacht vandoor gegaan nadat hij met de auto was gecrashed tegen een lantaarnpaal in Goorlen. Dat gebeurde op de Turnhoutse baan, net voor een rotonde. Voor voorbijgangers die ontdekten de lege auto rond 2:00. De bestuurder die was voordat hij er vandoor is gegaan nog wel even bezig geweest om de kentekenplaten van zijn auto af te halen. Ja, dan heb je wel wat te verbergen, lijkt mij zo. Die is voor zover bekend nog niet gevonden, die man met zijn kentekenplaten. Dan is hij ook iets minder makkelijk te vinden natuurlijk. Verder is er een steekpartij in Velp geweest. Bij een verblijf voor arbeidsmigranten gebeurde dat. De politie is erop afgekomen en heeft beiden, zowel degene die gestoken is als degene die dat wellicht gedaan heeft, gesproken en probeert te achterhalen wat er nou precies gebeurd is. Hij is wel naar het ziekenhuis gebracht, de man die gestoken is, maar uiteindelijk niet met spoed. Dus het leek allemaal nogal mee te vallen. Ja, wat niet meeviel, dat was het concert van Wiebe Suryadi. En dat had niks met Wiebe zelf te maken. Hij was bezig in de concertzaal in Tilburg. En wat bleek, er was een technisch defect aan het klimaatsysteem. En toen werd het steeds warmer en steeds vochtiger. Ja, en het is nogal inspannend als je bezig bent zoals Wiebe dat doet. Dus die dacht op een gegeven moment van, ja, wat gebeurt me allemaal? Dit lukt allemaal niet meer, dit ga ik niet doen. Nou, de directie die is ook nog op het podium geweest, heeft het ook even uitgelegd wat er aan de hand was. En iedereen die er nu bij was, die wordt uitgenodigd om op een later tijdstip alsnog naar Wiebe te komen luisteren. En Wiebe vindt het zelf allemaal heel vervelend dat het zo gegaan is. Maar ja, ik snap het ook wel als je in één keer het idee hebt dat je levend zit te verbranden en zit weg te smelten voor je publiek, dan kun je er maar beter mee ophouden, lijkt mij zo. Ja, verder ging het, als je het dan toch over Tilburg hebt, nog wel meer niet helemaal zoals het zou moeten, want Willem II staat nu laatste in de Eredivisie na een nederlaag tegen Fortuna Sittard. Het werd 1-0 voor de Limburgers. En PSV speelt vanavond uit bij FC Twente. Zou een voorsprong van 5 punten op Ajax kunnen nemen, maar goed, zou, moeten ze wel eerst even winnen. Meer nieuws hier op de website en op de app. Een van de allerlaatste nummers die ABBA opgenomen heeft in die eerste periode, voor de comeback. Under Attack heet die.

0: Family of the Year. En het prachtige Hero brengt de tijd op precies 10 minuten voor 9:30. Je luistert naar Omroep Brabant naar weekend. En doe je dat vaker op zondagochtend, dan weet je dat nu de weerman aan de beurt is. En dat is vandaag Wouter van Weerplaza. Wouter, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Laten we maar met de nattigheid beginnen, want die is op dit moment nog overal bij ons in Brabant.
1: Klopt, vrijwel overal regent het nog. Al wordt het in het westen langzaamaan wel droger. En die droge periode gaan zich de komende uren steeds verder uitbreiden. En dan denk ik dat zo tegen het middaguur overal de regen wel verdwenen is. Met uiteindelijk vanmiddag ook steeds meer ruimte voor de zon. Maar met name in het zuiden en zuidoosten van Brabant gaat dat nog wel een tijdje duren, hoor. Ik denk dat het daar tot halverwege de middag toch nog wel vaak bewolkt zal blijven.
0: Oké, dus het wordt wel een mooie zondag, maar het komt een beetje langzaam op gang allemaal.
1: Ja, klopt. Ja. En de rest van het land is het een stuk sneller. Temperaturen die lagen vanochtend al vrij hoog. Het was een graad of 18 en dat blijft het vandaag eigenlijk wel. Misschien nog een graadje warmer in het westen van Brabant, waar de zon als eerste doorbreekt. Maar ik denk niet dat we de 20 gaan halen vandaag.
0: Oké, nou ja, dat hoeft ook niet, hè. 19 is ook door. Ja, de nieuwe week, wat gaat die ons brengen?
1: Ja, veel beter weer. Het blijft deze week grotendeels droog. Morgen en dinsdag veel zonneschijn. In de ochtend zou er wel wat nevel of een beetje mist kunnen voorkomen. Maar dat lost overdag snel op. En dan hebben we dagelijks met temperaturen te maken rond de 21 graden. En er staat nog maar heel weinig wind. Dus het zal best aangenaam aanvoelen, denk ik. Nou, woensdag wordt het warmer met zo'n 23 graden. Dan krijgen we s'avonds wel met een paar buien te maken, maar dat zal echt pas later op de avond zijn. Dus overdag is het dan ook grotendeels droog. En dat zal de dagen daarna eigenlijk tot en met het weekend ook gelden. Meestal droog weer, veel ruimte voor de zon en temperaturen rond of iets boven de 20 graden. Dus eigenlijk een prima week.
0: En dat noemen ze eigenlijk een beetje een oude wijvenzomer, geloof ik, hè?
1: Ja, eigenlijk moet het dan nog wat warmer zijn, richting de 25 graden. Maar dat zou het op de lange termijn misschien wel eens kunnen worden. Want vanaf volgend weekend dan gaat die wind wat meer uit het zuiden waaien. Er zit nog een hoop warmte in Midden- en Zuid-Europa. Nou, dat zou ons dan wel eens ten dele kunnen bereiken.
0: Oké, ja, Indian Summer noemen ze het ook wel eens. Dat klinkt iets netter eigenlijk, hè?
1: Klopt, ja.
0: Nou, dan
1: ja,
0: houden we het daar maar gewoon. Ja. Goed. Nou, ja, we weten weer waar we aan toe zijn, Wouter. Dank je wel, tot de volgende weer.
1: Ja, graag gedaan.
0: En groeten, hè.
1: Doei, doei.

0: kinderen van dominee Oosterhuis die de muziek ingingen. Treintje en Tjeerd, Total Touch en Touch Me There.
1: Duivels dilemma.
0: Ze zeggen altijd, er zijn werkpaarden en luxe paarden. En de werkpaarden die moeten buiten werken met dit weer, ook op zondag. Dat is het verschil, hè? En ik zit daar een beetje tussenin, want ik moest er wel doorheen rijden. Ja, de dag van het werkpaard, want dat is dan wel weer het voordeel. De werkpaarden hebben wel hun eigen dag en dat is vandaag. En daar sta ik even bij stil, toch? Sowieso het paard maar even in het zonnetje te zetten dat op veel plekken op dit moment nog niet schijnt. Dus je mag een keuze maken tussen twee prachtige nummers die iets met paarden te maken hebben. En dit zijn ze. Luister mee.

0: Heuvels Dilemma.
1: Dus gaan we voor The Horse With No Name van America. Twee mannen die destijds met hun... of drie mannen die met hun drieën waren. Of drie dames die zongen over een Trojaans paard. De Trojan Horse van Love. Dus de eerste keuze is America, Horse With No Name. En de tweede, Trojan Horse van Love. Ik heb een stiekeme voorkeur. Ik spreek hem niet uit, want ik ga jullie niet beïnvloeden. De meeste stemmen gelden gewoon. Een eentje of een tweetje. Even appen naar 06-573-28203. 06-573-28203. Dus nummertje 1, dat is America, Horse With No Name. Nummertje 2, Trojan Horse van Love. En de eerste stemmen komen binnen. En ik zie tweetjes en ik zie eentjes. Dus dat gaat nog spannend worden. Verder met Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Mooie muziek. De Bouwsta op Omroep Brabant. Lose Myself.
1: Duivels dilemma.
0: En het blijkt best wel een duivels dilemma te zijn, want het gaat aardig gelijk op. Ik dacht eerst even van, oh, dat wordt eigenlijk wel makkelijk, want aan het begin kwamen er vooral eentjes binnen. Maar daarna werd het vanzelf weer spannend. En wie zijn 1 en 2 nou ook alweer? Nou, het zijn in ieder geval 2 nummers over paarden, omdat het vandaag de dag van het werkpaard is. En het zijn dus deze 2. Luister mee.

0: is in ieder geval een trio, want dat zijn ze allebei.
1: Duivels dilemma.
0: Maar is het America of is het Luf? Laat het weten wat jij vindt. 06-573-28203. Het begon met heel veel eentjes. Van Chantal bijvoorbeeld, van Nelly bijvoorbeeld, van Toos bijvoorbeeld, van Martin. Het ging heel erg snel toen, maar toen kwamen ineens de tweetjes opzetten. Pieter bijvoorbeeld en Marijke bijvoorbeeld en Marco bijvoorbeeld. Nathalie, die zei dan wel weer één. Jos ook, maar dan kwam Jannie weer met een 2. En Kees met een 2. En Winfred met een 2. En Marielle met een 1. En Adrie met een 2. En Peter met een 1 vanuit Portugal. En uit Zon en Breugel komt dat eentje van Madeleine. Maar ja, dan komen weer een paar tweetjes erachteraan. Dus het is nog steeds spannend en het maakt dus nog steeds verschil uit. Dus zeg het maar, welke wil jij heel graag horen? Hoe dan ook dus een plaat van een trio over een paard. Dus America is nummer 1, The Horse with No Name. En nummer 2 is Love and the Trojan Horse. 06-573-28203. 06-573-28203. En ik leg me altijd bij de meerderheid neer, hè. Meeste stemmen gelden, zo simpel is het nou eenmaal. Laat even van je horen. Gaan we verder met Grace Jones en I've Seen That Face Before. Het is nu 10 minuten over 9:30. Weekend op Omroep Brabant.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Nou, Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Blinding Lights van The Weeknd.
1: Duivels Dilemma.
0: Ja, het was echt wel een moeilijke hoor, want het ging echt twee kanten op. Heel veel tweetjes, heel veel eentjes. En ja, wie is dan de winnaar geworden? Eerst nog even waar het ook alweer tussen ging.

0: trio's, twee liedjes over paarden.
1: Ja, en er kan er maar eentje winnen natuurlijk. En ik denk dat vooral Marlon wel blij zal zijn dat deze het geworden is. Ze zegt nummer 2, heel graag. Luf vind ik fantastisch. En ik ken er meer die dat ook vindt. En daarbij komt José natuurlijk gewoon uit Brabant. Hè? Dus het is ook nog een Brabantse act voor een derde dan. De Trojan Horse won het met 2 stemmen verschil slechts. Dus het was heel spannend deze keer. Dus gaan we daar naar luisteren. Dank voor alle stemmen allemaal. De Trojan Horse.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.

0: inclusief proefproduct en kortingscode. dna.nl/zorg.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water.

0: zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
6: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
5: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
7: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50.
8: Voordeelhaartjes.nl. Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
10: voordeeluitjes.nl.
11: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
13: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal-rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit is Omroep Brabant, bijna 2:10. En zo dadelijk doe ik even een graai in mijn eigen muziekarchief. En dan kom ik met een van mijn eigen favorietjes aan. Ben ik heel benieuwd of je hem ook mooi vindt. Verder dadelijk nog even de actualiteit met je doornemen. En nog heel veel andere goede muziek natuurlijk die er aankomt. En over het voetbal, daar komen we natuurlijk ook even over te spreken. Zo dadelijk met ons vaste zondagochtendforum.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Hé, hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
21: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
1: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
0: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
1: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
2: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
3: Dat is genieten.
4: Met Rousseau chocolade.
2: Kijk op rousseau.nl.
5: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
6: Wil je een interieur dat eigentijds voelt en toch tijdloos blijft? Met Design on Stock kies je voor relaxed zitcomfort, fris Nederlands design en meubels waar je elke dag blij van wordt. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ontdek je wat wonen echt eigen maakt.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Weekend. Christian Westerveld.
11: Wat leuk!

0: Noord-Ierland komt deze meneer. Fergal Sharkey en A Good Heart.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: 10:10 is het op deze regenachtige zondagochtend. Alhoewel er is droogte op komst en die droogte breekt langzaam door in het westen van Brabant, zegt weerman Wouter.
2: En die droge periode gaan zich de komende uren steeds verder uitbreiden. En dan denk ik dat zo tegen het middaguur overal de regen wel verdwenen is. Met uiteindelijk vanmiddag ook steeds meer ruimte voor de zon. Maar met name in het zuiden en zuidoosten van Brabant gaat dat nog wel een tijdje duren, hoor. Ik denk dat het daar tot halverwege de middag toch nog wel vaak bewolkt zal blijven.
0: Maar het zonnetje komt er dus aan, zo belooft hij. In het nieuws motocrosser Jeffrey Herlings uit Oplo. Hij is wereldkampioen al geworden vorige week en hij heeft het seizoen ook in stijl afgesloten, want hij kwam in tijdens de afsluitende Grand Prix in Australië in Darwin in beide manches op zijn Honda als allereerste over de streep. Ja, dan ben je een echte natuurlijk, hè, als je het ook nog eventjes op deze manier onderstreept. Ja, minder gelukkig is Wiebe Suryadi. Je kunt er een heel verhaal over lezen op de website van Omroep Brabant, want hij trad op in de concertzaal in Tilburg en er was een technisch probleem met het klimaatsysteem en zodoende werd het steeds vochtiger in de zaal en op het podium. En het werd ook steeds heter. Dus ja, hij zweette uit zijn jasje en hij dacht, dit wordt hem niet meer. En hij verontschuldigt zich ook via zijn social media en zegt, ja, ik kon gewoon de kwaliteit die van mij verwacht kon worden niet meer garanderen. Nou, mensen die in de zaal zaten, die natuurlijk teleurgesteld waren, tenzij ze natuurlijk zelf ook het hartstikke heet hadden, kan ik me ook alles bij voorstellen, die kunnen later een keertje terugkomen en daar wordt een nieuwe datum voor geprikt. Dus dat komt allemaal goed. Er zijn veel andere dingen in het nieuws en die lees je natuurlijk op de website en op de app, onder meer het voetbalnieuws. En dan gaan we zo bespreken naar Lionel Richie.

0: Lionel Richie en Angel op Omroep Brabant. We gaan het voetbal bespreken zoals elke zondag. En dat doen we ook zoals elke zondag met collega Leon Voskamp van Omroep Brabant en Rick Elfrink van Tijdovers Dagblad. Heren, een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Leon, jij wil graag met vrouwenvoetbal beginnen deze keer.
1: Nou ja, nou beginnen hoeft niet per se. Maar
0: nou, dat doen we gewoon even, toch? Het was wel een bijzonder doelpunt. Ik weet niet of mensen het thuis gezien hebben, anders moet je het me even terugzoeken. Want er was een curieuze goal bij, wat was het? Ajax AZ, geloof ik, hè?
1: Ajax AZ, ja, het was een schot van een meter of 80. Nou, het was natuurlijk gewoon een diepe bal. De keeper van Ajax dacht, ik ga wel even mee naar voren, die kan ik onderscheppen. Vloog over de keeper heen en rolde zo in de goal. En ja, dan staat vrouwenvoetbal er soms niet al te goed op. En ja, dat wordt gisteren dan bevestigd. Waar ik overigens niet helemaal mee eens ben, want ik heb even de reacties op social media gelezen.
0: Ja, die moet je nooit lezen over vrouwenvoetbal, hè?
1: Je ziet alle helden meer reageren van, ja, ze moeten minder betaald krijgen. Maar toen zag ik een opmerking, waarom maken ze die goals niet gewoon wat kleiner? En toen dacht ik, dat is misschien wel leuk om hier te bespreken.
0: Okay.
1: Lijkt mij totaal niet haalbaar en ook, ja, dat moeten we ook niet doen. Maar ik vond het wel een interessante opmerking.
0: Moet het veld dan ook kleiner worden dan?
1: Goeie. Nee, dat zullen we maar niet doen. Maar ik moet zeggen, ik ben regelmatig bij het vrouwenvoetbal geweest. Ik vind het best aardig. Als je bijvoorbeeld PSV dit seizoen niet zo heel goed. Maar ik heb toch wel aardige dingen gezien. En ja, zo'n blunder gaat dan weer de wereld over. En ja, moeten we die goals niet gewoon kleiner maken? Wat vinden jullie?
0: Ja, ik vind het een hele interessante gedachte. Rick, wat vind jij?
2: Nou, Leon, het is me uit het hart gegrepen. Ik vind het vrouwenvoetbal zeker interessant. En ik vind het veldspel echt beter geworden. Alleen de keepers, het niveau van de keepers. En ja, ook inderdaad de doelen. De hoogte van het doel. Ja, dat doet echt afbreuk aan het spel. Maar het spel wordt beter. De vrouwen combineren steeds beter. Worden fitter. Alleen de doelen, ja, dat is inderdaad een probleem. En het niveau van de keepers moet echt omhoog. Want dit soort dingen kan gewoon niet. Het praktische probleem is natuurlijk, hoe maak je die doelen kleiner? Want je hebt geen uitschuifbare doelpalen. Ja,
0: nee.
2: Je kunt doelpalen erin zetten, maar ja, dan moet je ze als het ware kunnen uitschuiven. Dus er is natuurlijk een groot praktisch probleem op de amateurvelden. Als je zo'n doel kleiner zou willen maken, kijk, bij volleybal is dat makkelijk. He, daar is het net ook wat lager bij de vrouwen. Maar ja, die doelpalen, hoe schuif je die omhoog en omlaag? Dus dat gaat praktisch gezien eigenlijk niet. Maar dit is wel een belangrijke oplossing dat inderdaad, denk ik, het imago van het vrouwenvoetbal verbetert.
0: Okay.
2: Waarvan akte?
0: Nou ja, waarvan akte. Maar ja, goed, we zitten tegelijkertijd in de slimste regio van de hele wereld. Dus misschien dat er hier wel een bedrijf is dat daar gewoon iets op kan vinden. Van hoe je dus die doelen kleiner maakt op een slimme manier.
1: Wel even Omroep Brabant of Eindhoven zag wat even tippen. Dan hebben wij de pionier in ieder geval.
0: Goed, die delen we dan hier. Dat is dan bij deze afgesproken.
2: Ja, helemaal goed.
0: Goed, dan gaan we de oversteek naar het mannenvoetbal maken. Rick, PSV kan zomaar, net voor de interlandbreek, 5 punten op Ajax uitlopen. Als het mee zit vandaag.
2: Ja, je zegt het goed. Kan.
0: Want, kan, ja, ik zeg het. Ik zeg het, ja.
2: Je zegt het goed. Dat zal niet vanzelf gaan. Nee, FC Twente uit is denk ik een van de zwaarste uitwedstrijden in het jaar. Toch een ploeg ook die zeker voorin, hè, met Oriasetter, met Weghorst natuurlijk, met Rots, met Taha. Ja, daar staan 4 kleppers voorin. En ja, daar zal PSV heel erg goed het oog in moeten hebben. Nou heeft PSV de afgelopen weken met Geertruida en Obispo wel wat aan vastigheden gewonnen. Maar op de eerste plaats zullen ze dat af moeten houden. En PSV zal ook zelf moeten gaan scoren. Nou, dat lukt meestal uiteindelijk wel. Maar die tegengoals voorkomen, ja, dat is cruciaal. En daar niet achter komen ook. Want ja, dat stadion in Enschede is natuurlijk een beruchte. Hè. De entourage is best indrukwekkend. Er zit daar een man of 30.000. Als gescoord wordt, gaat dat getetter gaat af. Ja, dan moet je toch maar je koppen bijhouden. Kom je daar op voorsprong en kun je de wedstrijd gewoon rustig uitspelen, wat PSV natuurlijk wel in principe kan. Ja, dan zal het goed komen.
0: Ja, maar PSV is nog maar 1 keer niet op 1-0 achtergekomen. Hè? Dat was uit bij Ajax. Alle andere wedstrijden wel, hè? Dus ze weten hoe ermee om te gaan.
2: Nee, het zal niet meevallen. Maar uiteindelijk, inderdaad, Ajax speelt gelijk. Dat was een gelukje, want voor PSV althans. Want Ajax, als ze die wedstrijd over zouden spelen, hadden ze hem 98 van de 100 keer gewonnen. En nou ja, ze hadden zelfs nog een beetje geluk in de slotfase, hè, met een penalty die niet gegeven werd. Maar ja, dat is dan een mazzeltje, inderdaad.
0: Als we dan even het over de voorkant hebben van het elftal, althans de aanval. Leon, vind jij dat Peppi gewoon weer moet spelen? Of zou jij voor de optie Til met Mijnans erachter opteren?
1: Ja, vorige week had ik ook wel een beetje mijn twijfels uitgesproken, hè, over Peppi. Mm-hmm. Ik weet niet of ik het echt de PSV-spits vind. Ja, trouwens, Rick had het over de aanval van Twente. Laten we even over Van Bommel beginnen natuurlijk, want dat doet die jongen het geweldig.
0: Ja, maar ja. We komen zo nog op Oranje even kort, dus dan doen we dat dan wel eventjes. Want dan zit hij er toch bij, hè?
1: Nou, ik denk dat hij Peppi laat staan. Alleen, waarom niet met Tilburg een keer beginnen? Want het is natuurlijk vorig seizoen gezien hoe dat kan gaan. En Mijnans is natuurlijk ook in geweldige vorm. Ja, ik ben gewoon niet zo fan van Peppi. Dus ik, lastig. Hij schiet ze er wel in, maar nee. Voetballend gezien vind ik dat hij niet af en toe het niveau van PSV heeft.
0: Denk jij dat hij speelt, Rick, Peppi? Of gaan we inderdaad Til weer als valse spitsoptie verwachten vandaag?
2: Nee, ik denk wat Leon zegt. Ik denk, het is voor Bos denk ik te vroeg om hem nu te passeren. Er is ook niet echt een enorme reden voor. Kijk, de vorige wedstrijd was het natuurlijk vanwege het fysieke verhaal. Tegen Ajax heeft Peppi zijn goal gemaakt. En ook eigenlijk niet zo slecht gespeeld, vond ik hoor. Ik vond dat hij daar wel het aardig deed in de arena. Nou ja, Twente is ook gewoon een zware uitwedstrijd. Met Peppi heb je in ieder geval normaal gesproken de zekerheid van een afmaker. Ja, dan is Til Mijnans het plan B, denk ik, voor vandaag. Als het niet loopt, als PSV achterkomt en weinig kansen creëert, ja, dan zullen Til en Mijnans op een gegeven moment samen gaan spelen daarvoor in.
0: Ja, nou ja, Van Bommel voor het eerst in de selectie van Oranje, Til niet. Leon, ben je het daarmee eens?
1: Ja, daar ben ik het mee eens. Ja. Van Bommel ben ik het sowieso eens. Til, ja, dat kan, die doet het goed. Maar ik vind Til nou niet per se een speler die ik per se in Oranje moet zien. Geertruida is er natuurlijk ook bij. Ik vind het wel terecht, ja.
0: Oké, wat is jouw idee erbij, Rick?
2: Ja, het wordt wel saai, maar ik kan er ook wel mee leven.
0: Jeetje, ja jongens, dat hebben we niet afgesproken,
2: hè? Nee. We zijn het vandaag helemaal eens.
0: Nee, het eerste zin moet altijd zijn, als jij aan het woord komt na de ander, is van hoe kom je daar nou bij?
2: Ja, nee, nou, vandaag totaal niet.
0: Nee, okay.
2: Van Bommel heeft gewoon hele interessante voorwaarden voor Oranje. Is misschien niet per se nu al een speler voor de basis, maar wel gewoon een speler voor de toekomst met zijn snelheid. Heeft hij natuurlijk veel indruk gemaakt in de beginfase van de competitie. En toch ook wel op het hoogste niveau, hè. Tegen Fortuna was het zwak, hè. Was heel PSV nog minder. Maar daarna is Van Bommel gegroeid en is PSV gegroeid. Nou ja, en Til, ja, dat is een beetje wel niet, hè. Dat hangt er een beetje tegenaan. Was natuurlijk bij het WK ook al zo, hè. Dat hij er net op het laatst toch nog bij kwam. Of tenminste, hè, dat was in mijn ogen niet de nummer 12 in de selectie of zo. Dat was eerder de nummer 20 of 22. Uh-huh. Ja, nu valt hij er dan af en hij heeft dan geen belletje gehad. Daar was ook nog wat om te doen. Ja, ik zou dat zelf ook gedaan hebben. Maar goed, het is eigenlijk geen hele grote zaak zoiets. Maar puur uit menselijk oogpunt zeg je van ja, als mensen naar een WK mee zijn geweest, ja, bel dan even van jongen, je zit er deze keer niet bij. En dat is daar en daar en daarom.
0: Ja, nou dat had dan anders gekund. Maar goed, hij zit er dus niet bij. Willem II, Leon. Dat zag er weer niet zo best uit tegen Fortuna.
1: Laatste, hè? Ze staan laatste.
0: Ja, ook nog. Ja,
1: en ik vind het. Ik heb gewoon eventjes een moment gehad om even die reacties op social media te lezen. Net als bij het vrouwenvoetbal, denk ik, daar ga ik even Willem II en NAC lezen.
0: Ja.
1: Word je niet vrolijk van. Die druk op Stegenman is er nu al. Maar ik ben echt van overtuigd dat ze op papier, hè, dat is papier. Maar goed, daar is nooit de ploeg kampioen op geworden of mee gehandhaafd. Hebben ze gewoon echt wel een betere selectie dan clubs als Zwolle, ADO, Cambuur. Alleen het is even tijd nodig. Dat hebben we voorgaande jaren ook bij Willem II gezien. Dat is een beetje een diesel. Dus ik ben er wel van overtuigd dat Willem II in ieder geval niet laatste blijft. Ik echt, ja, dat is wel misschien rechtstreeks handhaving. Dat moet denk ik wel lukken.
0: Oké, okay. Je wou ook nog iets over NAC vertellen? Want jullie moeten vandaag voetballen, hè, uit bij de Graafschap.
1: Ja, want
0: staartwedstrijd, ja.
1: Ja, ik was woensdag bij de koningin. Die kwam op bezoek bij NAC. Dat ging over mentale problemen. Nou ja, goed, mentale problemen. Ja, dan kun je eigenlijk wel NAC zeggen. Want dat is natuurlijk één grote puinhoop. Gedegradeerd, nu staan ze ergens in de middenmoot. Ze moeten uit naar de Graafschap. Die staan ook heel slecht, bijna onderaan. Ja, als ze dat vandaag weer verliezen, dan ben ik wel benieuwd hoe onrustig het daar gaat worden. In Breda.
0: Ja, nou de trainer is al weg, hè. Dus ja.
1: Ja, de trainer is weg. Ja, en dan wilden ze wilden af van het imago, hè, van trainers snel wegsturen. Ja, 5 wedstrijden. Trainer weg.
0: Ja, dat is waar. Maar hij mocht eerst wel blijven nadat hij gedegradeerd was. Dat was een beetje ondesnaks. Maar goed, dat is weer wat anders. Rick, we gaan voorspellen. Het jouw bekende Enschede, daar gaat het gebeuren. Daar ben je onderweg naartoe. Wat gaat er gebeuren vandaag?
2: Ik heb een 2-2 voorspeld. FC Twente PSV.
0: Een 2-2?
2: Ja.
1: Nou, hoe kom je daar nou bij, Rick?
0: Kijk, Leon, heel goed.
1: laat ik dan gewoon 1-2 voor PSV zeggen.
0: Okay.
1: En ik denk toch wel dat Weghorst dat hij weer even naar boven wijst en scoort. Dat denk ik wel.
0: Okay. Met hulp van God, hè, want die zit in de fanclub van meneer Weghorst. Heren, wij gaan het zien. Trouwens nog eventjes wat de mensen die reageren op het vrouwenvoetbal zijn het ermee eens, hoor. Paal en bovenlat draaibaar maken, zegt Pierre. En 20 centimeter op maat erachter. En de goals kleiner maken. En veld kleiner maken. En doel kleiner maken. Dat zegt Mago ook. Dus consensus wat dat betreft, heren.
2: Dit moet echt. Daar gaat het vrouwenvoetbal echt enorm helpen. Dan nog, moeten de keepers het beter doen af en toe. Maar dat zou het vrouwenvoetbal enorm gaan helpen. Eens.
0: Oké, waarvan akte. Heren, een fijne zondag en tot de volgende weer.
3: Tot de volgende
0: keer.
4: Christians Klassieker.
0: Ja, we gaan naar een hele zonnige artiest toe. Todd Rundgren. Man die onder meer ook het origineel opnam van Can We Still Be Friends. Maar ook deze prachtige plaat. I Saw The Light.

could ever say. Olivia Rodrigo en Stupid Song. 2 minuten over 10:30 is het geworden. Geen files in Brabant, maar zo links en rechts wel wat wegwerkzaamheden die ik nog maar eventjes noem. De A59 naar Zonzeel. Het zal ook weer eens niet bij Hooipolder te doen zijn. Deze keer ook weer van Waalwijk tot Hooipolder. Richting Zonzeel dus. Tot morgenochtend is het er afgesloten. Op de A73, daar doen ze het op 2 plekken. Richting Nijmegen en richting Maasbracht. Richting Nijmegen is het tussen Maasbree en Vierlingsbeek aan de hand. En rij je de andere kant op richting Maasbracht, dan kom je tussen Malden en Haps wegwerkzaamheden tegen waar je voor moet omrijden. Morgenochtend om 5 uur moet dat allemaal weer klaar zijn. Zo dadelijk gaan wij de klok weer even terugdraaien. In dit geval naar het jaar 1981. Met de keuze uit 3 platen uit dat jaar. En wat nieuwsfeiten. Hier is Rizora.

0: Dora. I wish I could let you love me.
1: Even terugspoelen.
0: Ja, daar had je vroeger van die mengseltjes voor, hè? Ja, goed, ik weet niet of die echt bestaan. Het is 6:06 geworden. We gaan maar eens even terugspoelen. En dan komen we uit in het jaar 1981. Zo dadelijk zet ik wat nieuwspunten uit dat jaar op een rijtje voor je. Maar eerst maar even de keuze uit de drie platen, waarvan er eentje de terugspeelplaat gaat worden. En welke dat wordt, mag je zelf mee bepalen. 1.

0: nummers.
1: Even terugspoelen.
0: Allemaal een hit in 1981, maar wel drie totaal verschillende stijlen. Frans, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Christian.
0: Jij bent hier altijd voor het stemadvies. En ja, dat is volkomen vrijblijvend. Je
2: absoluut
0: kunt zeggen, ik ga mee met Frans, maar je kunt zeggen, ik ga een van de anderen kiezen. Maar wat zou jouw keuze zijn? Is dat één, want ik noem ze gewoon nog even, de Free... Nee, die komt er zo aan. Dat is vast verraden. Eens even kijken. Ultravox natuurlijk, Vienna, dat is nummer 1. Daarna Olivia Newton-John met Physical. En nummer 3, Old Callahan BZN. Welke keuze zou jij maken?
2: Ja, ik ga voor Vienna van Ultravox. Schitterend nummer.
0: Jij gaat voor nummertje 1.
2: Ja.
0: Ga jij met Frans mee, dan ga je een 1 appen naar 0657328203. Weet niet met hem eens, dan doe je een 2 of een 3 naar hetzelfde nummer. 0657328203, hier komen ze nog een keer.

0: Als jij ligt te slapen, zijn duizenden Brabanders nog volop in de weer.
1: Achter gesloten deuren, op plekken waar bijna niemand komt. Op momenten die de meeste mensen missen.
0: Marlijn trekt de nacht in en ontdekt de verhalen die zich afspelen terwijl de rest van Brabant slaapt.
1: Spannend, verrassend en soms ontroerend.
0: Marlijn en de Nachtbrakers. Nu op Brabant Plus.
2: Hier zie je jouw Brabant.

0: feest aan het eind. Laat het vanavond gebeuren.
1: Even terugspoelen.
0: Nou, het gebeurt nu al. Er wordt massaal gestemd en het is nog spannend en het kan nog steeds. Via 06-573-28203. Even appen. Welke van deze drie hits uit 1981 wil jij zo helemaal horen?

0: kunst terugspoelen.
1: Nieuwsfeiten uit 1981. Het was tv-geschiedenis, want MTV ging van start en de Nederlandse jeugd kreeg op de Nederlandse tv een eigen journaal. Zo klinkt dat dan. Met Leontien Keulemans toen destijds.
2: Hallo.
1: Hallo, dat jeugdjournaal dat bestaat nog steeds. En op dat journaal was helaas veel geweld te zien. De Amerikaanse president Reagan en de paus werden alle twee neergeschoten. Overleefden het alle twee wel. President Sadat van Egypte overleefde de aanslag op zijn leven niet. Het was een opmerkelijk sportjaar met een iconische zege van John McEnroe op Wimbledon tegen Bjorn Borg. De eerste landstitel voor AZ, toen nog AZ 67 geheten. En de sportbloeper, alle sportbloepers, schaatser Hilbert van der Duim. Op het WK 1981 dacht hij één rondje te vroeg op de 5 kilometer dat hij er al was.
3: Hilbert, je moet doorrijden! Hilbert, je moet doorrijden! Je moet toch een ronde, Hilbert van der Duim! Oh, jongen, ben je nou toch al toen, Hilbert van der Duim? Ga je nou toch door?
1: In Amsterdam. Denk dat hij er is, ja, en de volgende dag viel hij ook nog op de 1500 meter. In Amsterdam demonstreren meer dan 400.000 mensen tegen de plaatsing van nieuwe kernwapens in Europa. En Frankrijk krijgt met François Mitterrand voor het eerst sinds de oorlog een socialistische president die dat jaar ook nog de supersnelle TGV in gebruik mag nemen. De Britten zijn intussen vooral in de ban van een trouwerij.
4: July 29, 1981. All eyes were on London for the wedding of the decade. 32-year-old Prince Charles was marrying the 20-year-old Lady Diana Spencer.
1: Ook wint het Verenigd Koninkrijk dankzij Bugs Fizz het Eurovisie Songfestival. Nederland stuurt een Brabantse zangeres, Linda Williams, uit Valkenswaard.
5: Het is een wonder, het is een wonder, ja, dat ik jou heb ontmoet.
1: En ze doet het ook nog best aardig, ze wordt negende uiteindelijk. En over Brabants nieuws gesproken, NLM Cityhopper vlucht 431 stort neer in zwaar onweer bij Moerdijk. 18 mensen overleven dat helaas niet. In de Efteling wordt achtbaan de Python in gebruik genomen.
6: Over een lengte van bijna 750 meter raast een slangachtig treintje met 28 passagiers over de baan, waarbij onder andere twee complete loopings worden gemaakt. De wervelende rit duurt ruim 2 minuten, waarin de passagiers de wereld op zijn kop te zien krijgen.
1: Het is een belangrijke stap in de overgang van het Sprookjespark naar het attractiepark zoals we dat tegenwoordig kennen.
0: Even terugspoelen.
1: Ja, notaris Frans. Ja, boswachter en notaris ineens. Ineens. Hoewel niet beëdigd, maar wel eerlijk.
7: Ja, precies. Dit was wel een hele leuke.
1: Ja.
7: Want Vianne lag een hele tijd voor.
1: Ja.
7: Tot op een gegeven moment BZN Vianna inhaalde. Dus nummertje 3 heeft gewonnen.
1: Dus niet, ze hebben je niet gevolgd deze keer?
7: Nee, dit keer niet.
1: Nou ja, het hoeft ook niet altijd feest te
7: zijn. Nee, vind ik ook.
1: Keer weer. Goed. Dus dank voor alle stemmen en ja, BZN.
8: De winnaar.

0: Soundtracks. Golden. Bijna.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Hey, Remo!
4: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Hey!

0: De voordelen van zacht water op remonwateronthardersnl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
5: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
7: Toe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
9: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovenseweg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
11: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
10: Vragen over groei.
12: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
10: Of vragen waar je niet omheen kunt.
13: Hoe behoud ik mijn mensen?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee, maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten valt nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
19: En zo dadelijk veel meer over het weer. Het natte oosten en het steeds drogere westen van Brabant. Maar hoe gaat het de rest van de dag verder? Je hoort het zo dadelijk van de weerman van dienst. En daar is Wouter. Verder zet ik het nieuws nog even voor je op een rijtje. Er komt heel veel mooie muziek aan. En natuurlijk zo dadelijk de stuifmail met boswachter Frans. Heb je nog vragen over de natuur? Zet ze gerust op de mail. stuifmail@omroepbrabant.nl. Maar je mag ze ook even via de app stellen. Want Frans is toch in de studio. Hè? 06-573-28203 als je een leuke vraag hebt. Of iets hebt gefotografeerd uit de natuur waar je iets meer over wil weten. 06-573-28203.
20: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
21: Hey Remo!
22: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
24: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
25: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
23: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
24: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
26: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
28: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
29: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
30: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
31: Okay.
5: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
32: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
33: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
32: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
33: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
34: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
35: Met Rousseau chocolade.
34: Kijk op rousseau.nl.
36: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
37: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
38: De prijs van

0: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Weekend. Christian Westerveld.
3: Christian.

0: Iggy Pop samen met Kate Pearson en Candy.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, zo dadelijk veel meer over het weer. En als het bij jou nog regent, er komt wat meer droogte en een zonnetje aan ook. En je moet ook maar denken, die regen is nog steeds heel hard nodig natuurlijk. Eens even kijken wat er allemaal in het nieuws is. Nou, van alles en nog wat. En meestal wel rare dingen natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld een automobilist die afgelopen nacht er vandoor is gegaan nadat hij met de auto was gecrashed tegen een lantaarnpaal naast de Turnhoutse baan in Goorle. En hij ging er niet alleen vandoor. Nee, hij nam ook nog even de kentekenplaten mee om maar even uit, nou ja, de greep van wie dan ook te blijven. Voor zover bekend is hij nog niet teruggevonden. Dit soort dingen gebeuren wel vaker, hoor. Bijvoorbeeld ook nog even dat er nog even wat lachgascapsules bij elkaar worden gegraaid. Een paar van die voorbeelden zetten we ook op een rijtje op de website en op de app van Omroep Brabant. Bij een verblijf voor arbeidsmigranten aan de Basilius van Bruggelaan in Velp, daar is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij, zo meldt de politie. Rond 11:30 rukten meerdere politieeenheden uit naar Velp, eveneens een ambulance. Uiteindelijk is het slachtoffer wel naar het ziekenhuis gebracht, maar niet met spoed, dus het leek allemaal nog wel mee te vallen. De politie zoekt uit wat er nou precies gebeurd is. Ja, en drie auto's zijn afgelopen nacht door brand verwoest in Tilburg-Zuid. De eerste melding kwam vlak voor middernacht binnen bij de hulpdiensten. Twee auto's die stonden aan de Dolomietenweide in Tilburg. En een eindje verderop is een paar uur later aan de Tourmaletstraat ook brand geweest in een auto. En een auto die daar tegenaan stond, die werd nog wel snel verplaatst, maar is ook nog wel behoorlijk beschadigd. Ja, en verder zat ik op Instagram te kijken en daar zag ik op het account van de politie Oost-Brabant wel een aangrijpende foto. Er staat een monumentje in het park vlak in de buurt waarbij op deze dag 8 jaar geleden het drama met de stint is gebeurd in Os. En zo staat de politie erbij stil dat je, nou ja, letterlijk een agent erbij stil ziet staan bij het monumentje wat is opgericht. 8 jaar geleden alweer dat vreselijke drama zich voltrokken heeft. Ook even om even bij stil te staan. 11:13 is het intussen geworden. Nou ja, gelukkig hebben we ook wat vrolijkheid in de provincie. Daar zorgt de muziek wel voor. Wat dachten we van deze? Beetje vooruitlopend op de zon en ook vooruitlopend op het weerbericht. En zo dadelijk hoor je ook onze nieuwe tipplaat. Mag je ook even van laten weten wat je daarvan vindt. Nu eerst Casey en de Sunshine Band om 11:14. En keep

0: Uit Brighton komt ze in Engeland. Maar de roots liggen in Zuid-Afrika. Heel veel stijlen door elkaar, een beetje jazz door elkaar heen, een beetje gospel, een beetje blues, een beetje, nou ja, van alles en nog wat. En een heerlijke stem erbij. Amanzi, zo heet ze. En ze is de tipplaat van deze week. Ik vind het een geweldige. Het is bijna 9:59. We gaan over het weer praten met Wouter van Weerplaza. En Wouter, we begonnen overal nat. En vanuit het westen zijn de droge perioden aan het oprukken, hè?
1: Klopt. En die droge perioden gaan zich de komende uren steeds verder uitbreiden. En dan denk ik dat zo tegen het middaguur overal de regen wel verdwenen is. Met uiteindelijk vanmiddag ook steeds meer ruimte voor de zon. Maar met name in het zuiden en zuidoosten van Brabant gaat dat nog wel een tijdje duren, hoor. Ik denk dat het daar tot halverwege de middag toch nog wel vaak bewolkt zal blijven.
0: Oké, dus het wordt wel een mooie zondag, maar het komt een beetje langzaam op gang allemaal.
1: Ja, klopt. Ja. En de rest van het land is het een stuk sneller. Temperaturen die lagen vanochtend al vrij hoog. Het was een graad of 18 en dat blijft het vandaag eigenlijk wel. Misschien nog een graadje warmer in het westen van Brabant, waar de zon als eerste doorbreekt. Maar ik denk niet dat we de 20 gaan halen vandaag.
0: Oké, nou ja, dat hoeft ook niet, hè. 19 is ook voor. Ja, de nieuwe week, wat gaat die ons brengen?
1: Ja, veel beter weer. Het blijft deze week grotendeels droog. Morgen en dinsdag veel zonneschijn. In de ochtend zou er wel wat nevel of een beetje mist kunnen voorkomen. Maar dat lost overdag snel op. En dan hebben we dagelijks met temperaturen te maken rond de 21 graden. En er staat nog maar heel weinig wind. Dus het zal best aangenaam aanvoelen, denk ik. Nou, woensdag wordt het warmer met zo'n 23 graden. Dan krijgen we s'avonds wel met een paar buien te maken, maar dat zal echt pas later op de avond zijn. Dus overdag is het dan ook grotendeels droog. En dat zal de dagen daarna eigenlijk tot en met het weekend ook gelden. Meestal droog weer, veel ruimte voor de zon en temperaturen rond of iets boven de 20 graden. Dus eigenlijk een prima week.

0: zijn de people lying in the morning sun.
1: Ja, er is weer onze boswachter.
2: Goedemorgen, Christian.
1: En we kunnen nergens om jou heen, want je bent op de radio. Je bent online te vinden. Ja. En we hebben ook natuurlijk weer een nieuwe podcast. Die is sinds gisteren ook weer te beluisteren. Ja. Moet je ook vooral doen, want dan leer je hoe ontzettend nuttig de klimop wel niet is.
2: Absoluut. Die is heel nuttig. Mensen halen hem veel te gauw weg. Terwijl hij zoveel nut heeft voor zoveel insecten en zoveel dieren.
1: En voor onszelf.
2: En voor onszelf.
1: En voor onszelf heb je luchtwegenklachten. Ja. Drink je vaak te veel, dan heb je een kater. Helpt allemaal. Luister gewoon. Je vindt hem overal. En je vindt ook natuurlijk elke zaterdag en zondag een mooi artikeltje van jouw hand, Frans. En doe je, die moet je natuurlijk vandaag ook lezen. Heb je dat op zaterdag ook gedaan? Dan ben je misschien wel een leuke prijsvraag tegengekomen.
2: Precies, een hele mooie prijsvraag dit keer weer.
1: En wat was de vraag?
2: De vraag was, merels en kauwen die witte veren hebben last van...
1: Oké, merels en kauwen die witte veren hebben last van...
2: Ja, en er zijn dan vier mogelijkheden. Ja. Te veel stress tijdens het volwassen zijn.
1: Ja.
2: Het eten van te veel ongezond voedsel.
1: Ja.
2: Te veel melk gedronken.
1: Ja.
2: Of tegen een witte verfbus aangelopen.
1: Ja, dat is D.
2: Ja, dacht ik ook. Ja. Tuurlijk. Veel mensen hebben dat... Nee,
1: dat kan ook de reden zijn natuurlijk.
2: Het zou een reden kunnen zijn, maar dan zou er heel veel witte verfbussen op straat moeten staan, bij wijze van spreken.
1: Want er komt veel voor.
2: Er komt niet zoveel voor.
1: Nee, dat niet, maar het komt wel veel voor dat ze witte veren hebben.
2: Ja, want ja, er ligt overal eten op straat en daar gaat het tegenover. Dus B is het goede antwoord, eten van te veel ongezond voedsel.
1: Ja.
2: En dat ligt eigenlijk een beetje meer aan de mens. Ja, die beesten dat dan eten, ja, ze kunnen niet beter weten. Maar er ligt friet op straat, kroketten, frikandellen, snoepjes en broodjes. Weet je wel, en dat is eigenlijk heel ongezond voedsel voor dit soort dieren.
1: En dat zie je dan gelijk op de vleugeltjes terug, want die worden dan wit.
2: Ja, vleugeltjes, buikjes, overal zie je witte veren verschijnen. Dat heet dan leucisme, zo heet het officieel.

0: Maar het is gewoon een nummertje B, dat eten van ongezond voedsel.
1: Oké, okay, en wie had het onder meer goed en houdt daar dan ook nog een mooie prijs aan over?
0: Nou, dat is Mirjam Hamman, die heeft de prijs gewonnen.
1: Die heeft de prijs gewonnen en die krijgt de prijs opgestuurd. Wil je ook meedoen met zo'n leuke prijsvraag? Zaterdag staat er dus weer zo'n mooi artikeltje online. Er staat er weer een vraag. En als je dan het goede antwoord dus laat weten, doorstuurt aan Frans, dan zou jij ook zomaar die prijs kunnen hebben. Maar we hebben een andere prijswinnaar ook natuurlijk weer. Want natuurlijk zoals elke zondag, een diertje van de week. Frans, wie is dat geworden?
0: Ja, dat is een heel aparte. Dat is de eekhoornrups.
1: De eekhoornrups. Is dat een eekhoorn of een rups?
0: Ja, precies. Dat zou je, hè. Het is een rups.
1: Het is een rups.
0: Op een eekhoorn lijkt als hij bedreigd wordt.
1: Een rups die op een eekhoorn lijkt als die bedreigd wordt. Hoe kan een rups op een eekhoorn lijken?
0: Ja, dat komt omdat het een soort vorm heeft gekregen, waardoor dat die echt inderdaad op een eekhoorn lijkt. Je moet maar zo'n plaatje kijken op de website van Omroep Brabant. Ja. En Maaike van der Werf die zag hem op een camping in Duitsland en ze vroeg mij van: Frans, is dit de rups van een eekhoornvlinder? Want zo is het natuurlijk, dat heet ook zo. En inderdaad, ze heeft hem gelijk. Het is de eekhoorn, een heel mooi bruin beige rups met aan de voorkant 6 heel duidelijke poten. En als de rups dan bedreigd wordt, dan gaat hij in een eekhoornhouding zitten.
1: Oh, op die manier.
0: En dan schrikken heel veel dieren van dat beestje. En daarom heeft hij dus ook die naam gekregen. Dus een pure bedreiging. En zo probeert hij de vijanden van zich af te houden. Nou, het is een prachtig mooie, rups. De vlinder, die ziet er ook wel geinig uit. Alleen, ik vind hem iets minder mooi als de rups zelf. Maar ik vind het echt het beestje van de week.
1: Goed. En als je hem wil zien, kijk dus even op de website. En dan denk je misschien wel hetzelfde als Stevie Wonder. Hoewel die hem waarschijnlijk nooit gezien zal hebben. Nou, dat weet ik wel zeker. Isn't she lovely? Stevie himself.

zo'n goede zanger en dan ook nog zo goed op de mondharmonica. Hij kan het bijna tegelijk. Bijna. Stevie Wonder en Isn't She Lovely. Het is iets over 11:30 intussen. Nog even een kleine blik op de weg. En die leert mij dat het helemaal niet zo druk is. Maar wel dat er wegwerkzaamheden zijn. Om te beginnen nog even de A27. Hè. De zwaardere voertuigen mogen natuurlijk niet over de brug heen. In beide richtingen geldt dat verbod. De A59 naar Zonzeel. Het is bijna elk weekend wel weer raak met wegwerkzaamheden. Dat is tussen Waalwijk en Knooppunt Hooipolder het geval. Tot morgenochtend zijn ze bezig. En dat zijn ze ook op de A73. Beide richtingen op. Richting Nijmegen is het voor Vierlingsbeek. En richting Maasbracht is het voor Haps. Daar moet je even omrijden. En morgenochtend om 5:00 is dat allemaal weer klaar. Zo dadelijk vragen en antwoorden over de natuur in de stuifmeel. Eerst verder met Tears for Fears en Change op Omroep Brabant.

0: Tears for Fears. En change op Omroep Brabant. Het is bijna 11:57 geworden. De haan kraait. Het is tijd om over de natuur te gaan praten, Frans. En,
1: ja.
0: Ja, eerst maar eens even over hoe ver zijn we inmiddels met het aanvullen van het grondwater? Nog niet ver, denk ik, of
1: nee,
0: wel?
1: Joh, nee, joh, nee. Ik ben gisteren nog naar de Venne gaan kijken. Daar ligt nog heel ver achter. Er zijn nog steeds Venne. Die zitten gewoon droog. Want het zakt natuurlijk ook nog naar beneden toe. Omdat het grondwaterpeil ook gezakt is natuurlijk, ja, op sommige, ja, plekken. Dus ja, het water wat er nu komt, dat gaat dan ook nog naar beneden toe. Kijk, en als er zo'n bui valt, wat gebeurt er dan eerst? Zeker op zandgrondgebied. Dan slaat die bodem even dicht. En dan zien mensen wel plassen staan.
0: Ja.
1: Maar als het nou een tijdje niet meer regent, dan zijn al die plassen meteen weer, ja, door het zand heen gezakt.
0: Ja.
1: Dus alle plassen die er eventjes staan, die staan eventjes omdat, ja, het zelf veroorzaken.
0: Ja, dat is, ja, waar. Maar het is, ja, wel weer zo, als jij omkijkt en je kijkt door het raam, dan zie je echt weer groen gras. Hè? Een maandje, ja, geleden was, ja, het echt allemaal geel.
1: Nee, dat klopt wel. Dat heeft de regen wel gedaan. Er zijn toch weer een aantal planten die kunnen er tegen, hè, om weer wat fris te worden. Ja, natuurlijk gaan de bloeitijd van een aantal planten is ook weer voorbij.
0: Ja.
1: Maar we hebben tegenwoordig, omdat onze winter ook niet meer zo hard is, er zijn een aantal planten, min ongeveer 50 soorten, die bijna het hele jaar door bloeien.
0: Kijk.
1: En een gras hoort daar zeker bij. Hè. Die kunnen zeg maar altijd groen blijven. Dus dat vooral straatjesgras, een heel mooi grasje. Maar dat is het hele jaar groen.
0: Ja, ja. Ja, dus er is weer wat groen gekomen. Dat is, ja, dan wel weer fijn,
1: dat
0: natuurlijk.
1: Zeker.
0: Hè? Ja, de postzak. Postzakken, maar even, ja, omkeren weer. Ja, hè? Wat, ja, is er binnengekomen?
1: Heel veel weer. Van alles verschillend. Nog steeds wel wat vlinders, dus dat is ook wel leuk.
0: Ja.
1: Maar ook iets bijzonders. Jan Baartmans die maakte een foto van, naar zijn idee, twee verschillende slakken die aan het paren waren. En hij vroeg zich af, ja, zijn het nou twee verschillende slakken? Of toch wel zijn slakken die hetzelfde zijn, maar dan met verschillende kleuren? Nou, dat heeft hij dus gezien. Hij heeft in feite twee dezelfde soort huisjeslakken gezien. De zwartgerande tuinslak, om zeg maar de echte naam te geven. Ja, ze noemen hem tegen ook al gewoon een huisjeslak, maar officieel heet hij zwartgerande tuinslak. En ja, dus als je in de foto kijkt, je ziet twee duidelijk verschillende soorten slakken zitten. En die zijn gaan paren. En ja, dat betekent inderdaad dat het soorten zijn die dus wel degelijk een goede nakomeling krijgen.
0: Ja.
1: Al die verschillende patronen op zo'n slak, op zo'n huisjeslak, dat noemen we polymorfisme.
0: Ja.
1: Dat betekent dat ze dus zeg maar allerlei kleurtjes kunnen krijgen. En deze die met elkaar aan het paren zijn, ja, dat kunnen weer roze of bruine of effe. Of je bent met één streep of met drie strepen, kunnen die er naar voren toe komen. En dat kan ook zijn dat een keer vlekloos wordt, dus dat kan ook zomaar eens gebeuren.
0: Dus het mixt maar raak.
1: Ja, die slakken hebben echt allerlei kleuren. Die babyslakjes kunnen weer nieuwe patronen. En de ouders kunnen bepaalde patronen hebben, de babyslakjes kunnen weer andere patronen hebben. Dus dat is wel leuk om te zien. Alleen deze twee, ja, dat zijn dus echte slakken die bij elkaar horen. Dus er komen echte, zeg maar, weer leuke babytjes vandaan. Als de zwartgerande tuinslak dat met een witgerande tuinslak doet, ja, dan gaan er geen nakomelingen komen. Maar ze doen het wel eens, die slakken.
0: Okay.
1: Alleen maar voor de fun.
0: Mag ook.
1: Of omdat ze het,
0: mag ook.
1: Of omdat ze het lekker vinden gewoon.
0: En ze nemen hun tijd, dat doen,
1: ja,
0: ze alles.
1: Ze nemen hun tijd ook sowieso. Ja, precies. Wilma Verhaag, die had een insect gezien en ze dacht dat het een soort vlinder was die op de band van haar auto zat. Ja, het klopt helemaal. Het is een vlinder, maar dan een nachtvlinder met de mooie naam populierenpijlstaart. Het zijn dieren die, ja, hier in Brabant redelijk veel voorkomen. We hebben natuurlijk heel veel populieren staan. En het grappige is dat deze, zeg maar, vlinders tot op een hoogte van 1500 meter kunnen komen. Ja, dat is natuurlijk heel erg leuk om te zien. Meestal zien we ze alleen maar in rust. En dat kan dan zo op een autoband zijn. Maar in feite is de rups beter zichtbaar, want die is een beetje groenig, een beetje gele dwarsstrepen. Die valt eerder op dan zeg maar de vlinder hemzelf. Dan nog een nachtvlinder. Ik zei al, er was dit keer wat
0: veel nachtvlinders.
1: Ja, ja. Twan van Rooij die zag een nachtvlinder aan zijn muur bij zijn huis. En ja, hij wist niet wat het was. Hij wist in ieder geval zeker dat het een weeskind nachtvlinder moest zijn. Maar hij twijfelt tussen rood weeskind en blauw weeskind. En ja, ik twijfelde ook heel erg, want ze zijn zo lastig uit elkaar te houden.
0: Zo, het een is toch rood, de ander is toch blauw?
1: Ja, maar als ze de vleugels simpel dicht hebben, en dat is dan,
0: oh, okay,
1: het probleem. Hij had een foto gemaakt van vleugels die dicht zijn. Dus je ziet die ondervleugels gewoon niet.
0: Okay.
1: En dan weet je niet of je rood of blauw is. Nou, ik heb toen ook toch maar eens een keer OBS gebruikt op Densify om te kijken van, wat is het nou precies? Want ik kwam er ook niet helemaal uit. En die gaan van een blauw weeskind. Dat is natuurlijk wel heel mooi, want blauwe weeskinderen zijn redelijk zeldzaam, maar komen het laatste jaar steeds meer voor,
0: okay,
1: in ons land. Ik dacht, nou, dan zal ik die foto erbij zetten. Het is wel een grote familie waar ze thuis horen. Ook horen, zeg maar, bij deze weeskinderen horen ook de Sint-Jacobs vlinder thuis. Dus dat is wel leuk om die die vlinder erbij te pakken.
2: En OBS, wat is dat even?
1: Obtensify. Dus dan kun je zeg maar een foto maken en dan zit op je camera wordt dan net.
2: Oh, en dan krijg je antwoord wat het is.
1: Toe, en dan zegt die app, dat is het.
2: Oké. Okay. Nou, ook zomaar zijn dat AI hetzelfde zegt, hè? Maar ja, dat.
1: Ja, maar dat is wel dan lastiger als je dan buiten bent en je bent dan te.
2: Ja, dat is ook
1: wel. Dat is wel een stukje lastiger. Dan Jeannette Koenders, die had iets vreemds gevonden in de bossen bij Haaksbergen. Op een oude omgehakte boom. En ze dacht, het lijkt een beetje op een zilveren bol. En toen ik weer terugkwam, een dag later, was het weg. Ja, wat ze dus gezien heeft, is dus een myxomycete. Myxomycete, dat zijn dus eigenlijk, ja. We hebben nog steeds in Nederland daar een heel verkeerd woord voor. We noemen dat slijmzwam.
2: Ja.
1: Maar het is totaal geen zwam. Het heeft niks met zwammen te maken.
2: Het is geen paddenstoel.
1: Nee, het is absoluut niet. Dus dat is een lastig. Dus hou ik het bij myxomycete. En dit is het zilveren boomkussen. Want dat heeft ze dan goed gezien. Een zilveren boomkussen die dan op zo'n boom zit. Het is eigenlijk in feite, ja, je kunt zeggen niet diertjes, maar het is een bewegende massa.
2: Het is een levensvorm.
1: Ja, precies. En die eten dus alles wat op dat substraat, in dit geval die omgehakte boom zit. Daar kunnen paddenstoelen zijn, er kunnen beestjes zijn, die eten ze allemaal op. En in het begin ziet hij wat zilverachtig wit uit. Ik heb een foto van zo'n zilveren boomkussen uit mijn tuin, heb ik zeg maar op de pagina gezet. Dan kun je zien hoe hij er eerst uitziet. En later, als hij dan, en dan is hij ook op een gegeven moment verdwenen, dan barst hij open, dan zie je chocoladebruine massa aan sporen. En zo gaat die zeg maar paddenstoel, of die, sorry, dan zeg ik het zelf. Zo gaat die myxomycete, gaat dan inderdaad de wereld in. Patricia Smulders die zag in het Vooralberg in Oostenrijk op 1200 meter een vogel zitten. En ze dacht, misschien is dat wel het vrouwtje van de zwarte roodstaart. Nou, dat heeft ze helemaal goed geraden. Het vrouwtje van de zwarte roodstaart. Een prachtig diertje. Komt in Nederland ook voor. Broeden zo'n 22.000 broedparen in ons land. Een prachtige vogel. En je zult nooit vergeten, het is een vogel die gaat vanaf een jachtpost. Dan vliegt je in één keer de lucht in, dan grijp je een insect en dan gaat hij weer terug. Dat is echt zo'n mooi beeld om te zien. En ik heb dus ook maar de foto van het mannetje erbij geplakt. Dan kun je zien hoe dat mannetje er dan uitziet. Dan zag hij wil niet rollen, mijn scroller.
2: Oh, is dat zo?
1: Ja, hij zit vast.
2: Hij zit hier vast.
1: De scroller zit vast. Nee, daar heb je hem. Nee, dat is wel heel leuk. Alex van den Akker, die stuurde mij een foto van de groene, zeg maar, sabelsprinkhanen.
2: Ja.
1: Dat heb ik hem meteen beantwoord, want die heb ik al verschillende keren behandeld. Maar hij stuurde ook een foto van een sprinkhaan, die had hij in de Haute Alpes in Frankrijk gefotografeerd. En dat is de zadelsprinkhaan. En dat is een hele mooie sprinkhaan, de zadelsprinkhaan. Die heeft een zadelvormig lichaam. Hele korte vleugels, een beetje gelige vleugels. En hij had hem dan in Frankrijk gefotografeerd. En dat kan dus in Midden- en Zuid-Frankrijk zijn geweest. Ik weet niet wat hij geweest is. Maar kan zelfs op 2000 meter hoogte.
2: Okay.
1: Maar wat is leuk, hij komt ook in het land voor. Alleen, hij was bijna uitgestorven. Hij is gelukkig weer een klein beetje teruggevonden. En het grappige is, hij heeft een hele, ja, hele rare, scherpe, tikkelende, ratelende zang. En dat heb ik voor de luisteraars die daar straks.
2: Ga je dat even imiteren?
1: Nee, ik heb een link gevonden waar dat staat.
2: Oh, okay.
1: Dat vind ik wat makkelijker.
2: Okay.
1: Want anders dan ga ik hier spreken. Nou, dat lukt me never nooit niet. Dan Petra en Arno Nijssen, die zagen een hele mooie vlinder op hun vlinderstruik in Hoeve. En zij dachten dat het de kleine parelmoervlinder zou moeten zijn, of de braamparelmoervlinder. Nou, ik heb gekeken, volgens mij is het de kleine parelmoervlinder, want die braamparelmoervlinder die is wel heel erg zeldzaam. En deze kleine parelmoervlinders, ja, die kunnen in Brabant ook redelijk zien. We hebben heel veel koninginnenkruid staan in onze Brabantse provincie, ook heel veel slangenkruid. En waar ze ook erg van houden, is zondebaden in kaal zand. Dat vinden ze helemaal geweldig. Om dan echt in het zand te zitten. En dan zitten ze helemaal uitgebreid, de vleugels uitgebreid. Zitten ze lekker te zonnebaden om energie op te doen. Het vrouwtje die zet eitjes af op afzonderlijke plantjes. En dan vooral viooltjes. En dan ook weer het liefst op droge, zonnige plekken aan de onderkant van het viooltje. Dus ja, dat is natuurlijk leuk als je dan viooltjes in de tuin hebt. Moet je maar eens een keer kijken. Ja. Kun je die kleine parelmoervlinder misschien ook wel eens een keer tegenkomen in jouw eigen tuin? Een prachtig diertje is dat om zomaar van te genieten.
2: Nou, en kom je hem tegen, maak er zeker een fotootje van en stuur hem even op. Want dan wil Frans hem graag zien, zeker.
1: Nou, dan zag Clara Matthijssen, die zag iets heel bijzonders. Die was in Harfsen, Gelderland, daar woont ze ook. En die zag op een gegeven moment een boom.
2: Ja.
1: En er was een tak uit die boom gegaan.
2: Ja.
1: En die ging naar een andere boom en daar zat hij ook vast. En toen dacht ze, hé, hoe kan dat nou?
2: Van wie is de tak nou?
1: Ja.
2: Van de een of andere boom?
1: Ja, ik denk van de boom aan de rechtse kant.
2: Okay.
1: En de boom aan de linkse kant heeft die tak ook mee opgenomen. En dat kan.
2: Okay.
1: Dat gebeurt vooral bij eiken en beuken. Hoe kan dat nu? Dat komt door een beetje natuurlijke bewegingen. Zo'n tak is gaan groeien. die tak die stoot tegen die boom aan.
2: Ja.
1: Dan gaat die tak die door wind en door ja, allerlei beweging gaat die tak over die boom heen wrijven.
2: Ja.
1: Dan gaat het zeg maar buitenste van de schors. Dat gaat zich een beetje, ja, het gaat een beetje verdwijnen. En dan komt die tak die komt tegen het cambium aan van die andere boom. Het cambium is dan een levensproces.
2: Ja.
1: En dan komt het cambium van die tak, die komt in dat cambium van die boom.
2: En dan vergroeit
1: het. En dan groeien ze. En dan gaat er weer een schors omheen gevormd worden. En dan krijg je een soort, wat ik heb het ook bijgeschreven, helemaal uitgelegd ook, een soort natuurlijk enten. Er zijn veel mensen die in de fruitboomteelt werken, die entenbomen om een betere kwaliteit te krijgen van de fruitboom, appels of peren of iets dergelijks. En dat is een techniek. Maar natuur kan dat zelf
2: doet dat ook. Dus dan krijg je een soort sirtaki-achtige iets dat ze elkaar vasthouden en samen stilstaan in het leven gaan.
1: Het is een mooi gezicht. En vooral wat ik heb dit nog niet gezien. Wat ik wel gezien heb, is dicht bij elkaar staan. Maar het is ver uit elkaar, dus echt een heel eind.
2: Oh, okay. Nou, zoek die foto even op. Die is echt heel mooi te zien. Op de website, op de app ook.
1: Goed, dan hebben we de mooiste foto's. Ja, dit is wel heel grappig.
2: De vorige was al zo mooi.
1: Ja, het was al zo mooi. Maar deze is ook wel grappig. Dat is een nestje vliegenvangers in een hele witte klomp. Dat is echt zo prachtig om te zien. En ik heb die foto erbij gezegd, nou, dat is een beetje wazigheid. Maar dan zie je dat zeg maar, het vrouwtje de vogeltje kon voeren in die klomp. Het is wel echt een magnifiek ding. En die vliegenvanger, ja, dat is de grauwe vliegenvanger. Die zit dan daar heerlijk te broeden en heeft daar kleintjes gekregen. En daar hebben ze een foto van kunnen maken. Ik vind het geweldig. Ik vind het echt geweldig.
2: Zoek het artikeltje er even bij op de website of op de app van Omroep Brabant. Zie je hem vanzelf. En dan kom je ook een natuurtip tegen, maar die gaat van ons nu ook heel even aan je vertellen.
1: Ja, zaterdag 26 september, dan is het om 10 uur tot ongeveer 12 uur in de Loonse Drunense Duinen, een hele leuke diersporenwandeling. Maar ze staan ook af en toe stil bij de uitzichten die je dan op zo'n prachtige natuurgebied hebt. Dus meld je eigen aan. Je kunt dat doen op de website van Omroep Brabant. Daar staan alle gegevens op waar je aan kunt melden en ook waar het allemaal te doen is.
2: Juist, en als je een keertje met ons aan de wandel wilt, 10-10. 10 oktober even in je agenda zetten. Later gaan we daar meer over vertellen.
1: Absoluut.
2: 10-10, 10 oktober, als je een keer met ons aan de wandel wilt. Met name met Frans. Dat is het belangrijkste.
1: Maar dan met jou ook. Ja,
2: ik weet geen zak
1: van alles. Nee, maar dat maakt niet uit. Je bent voor de gezelligheid.
2: Oh, wacht even. Ja, dat is ook zo. Hé, de wandelplaat. Wacht even. We waren al begonnen. Dat is niet de bedoeling. Want eerst moeten we hem even introduceren natuurlijk. Hè. Komen we.
3: Frans Wandelplaat.
2: Zo is dat.
1: Dit is een leuke band. Het is een band die onder andere een combinatie van Giant Sand en Calexico. Daar ben ik allebei heel erg fan van.
2: Ja.
1: De band heet Friends of Dean Martinez. Maar dat is dus een beetje grappig. Want origineel hadden ze zich genoemd de Friends of Dean Martin.
2: Oh.
1: Maar dat mocht niet van, zeg maar, de
2: erven Martin.
1: Martin. Terwijl ze eigenlijk die man wilden eren.
2: Oh.
1: Omdat ze ook in die ja, wat meer softe muziek zitten. Wat lekkere luistermuziek. Nou ja, noem maar op. En toen hebben ze toch maar veranderd in Dean Martinez. Want dan kon het tenminste doorgaan. Maar het is echt fantastisch mooie muziek. Dit liedje, All the Pretty Horses, vind ik helemaal geweldig.
3: Frans Wandelplaat.

0: Ilse de Lange. En I'd Be Yours. Nou, ik zou zeggen, open de oortjes en...
1: Je kunt wel fluiten naar je eerste plaat.
0: Dan gaat Stef de lippen tuiten.
2: En, dan
0: en, even, en blazen dan, hè?
2: En blazen?
0: Ja, dan komt er
2: een geluid. Heb je ooit een blaastest moeten doen?
0: Jazeker, ja.
2: En?
0: Ja, ik zou...
2: Dat kwam er wel goed uit, toch?
0: Ja, zeker wel. Ik ga echt niet zuipen voordat ik ga rijden, hoor. Echt niet.
2: Ik ook niet.
0: Nee.
2: Ik drink sowieso al vrij weinig.
0: Nee, nee. Nou, ik ook niet heel veel, maar het komt wel eens voor. Maar nee, die paar keer... Ik heb niet vaak hoeven blazen. Het viel me ooit op van dat ik dat nog nooit had hoeven doen. Toen heb ik het binnen, geloof ik, 2 maanden wel 4 keer moeten meemaken. Maar nee, hoor, geen probleem.
2: Ik heb ook nog nooit... Ja, 1 keer toen ik op vakantie was in IJsland, toen moest ik blazen.
0: Ja.
2: Want toen kwamen we van zo'n soort Blue Lagoon-achtig iets af. En de politie was daar aan het controleren. Van dat mensen natuurlijk heel veel alcohol drinken als ze uit zo'n bad komen. En dan rijden ze weer naar huis.
0: Ja.
2: Toen kreeg ik wel even helemaal de zenuwen.
0: Mm-hmm.
2: Want daar zetten ze niet zomaar een stoplichtje aan. Dan zetten ze gewoon volle lampen en en dan gaan ze achter je rijden. Ik dacht, wat moet hij nou weer? Maar die moest mij hebben.
0: Ja.
2: Dus dat wist ik helemaal niet. Maar ik gewoon even blazen, was allemaal goed.
0: Oké, okay. Ja. En dan denk je, wij is het allemaal voor nodig geweest. Maar goed.
2: Ja, dat ja.
0: Ja. Goed, dat is ook blazen, maar dit is een andere vorm dus. We gaan even het orkest tot stilte manen. Dat gaat nu gebeuren.
2: Ja, er zit best wel wat ruimte tussen de tekst. Dus ik tik een beetje mee en dan moet je eruit komen, denk ik.
0: Oké, nou, ga je gang.
2: Ja, klaar voor?
0: Ik ben

0: Nou,
1: ik heb hem wel.
0: Ja, en vooral met het zit echt. Als ik dat niet meer zou meetekenen, dan zou je denken: fluister door.
1: Oké, nou, als je niet verdwaald bent in de muziek, laat even weten wat je denkt wat het is. 06-573-28203.
0: Voor de sier, hè?
1: Direct, voor de eer. Ja, voor de eer. Je kunt er niet direct een mooie prijs mee verdienen. Maar ja, wel de eervolle vermelding dat je het goed had, natuurlijk. Hè? Stef, nog even één zinnetje over wat je nog meer wil gaan doen. Ja, het gaat al van je eigen tijd af. Maar...
0: ja, wat dat betreft, Frans, ik ga nog wel leuk doen in het weekend. Gaat er van mijn tijd af,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, heel leuke dingen doen, ja. Oh? Sowieso en het wandelen weer. Dat is het meest leuke ding wat ik kan doen, ja.
0: Maar gaat dat nooit vervelen, dat wandelen dan?
2: Nee, joh, never, nooit niet. Er is altijd wel iets anders te zien op de weg die je loopt. Altijd.
0: Ik zou iets voor eens hebben van, nou ja, elke weekend wandelen, het is wel een keer goed.
2: Nee, dat is de, ja, zeker.
1: Nou, Stef, dan ga jij gewoon ook mee.
2: Dan ga je wel mee met
1: 10
2: ons,
1: oktober gaan we weer een keertje aan de wandel.
2: Dat is een goeie.
0: En wat is er dan?
1: Dan gaan we aan de wandel. Dan gaan we de stuifmeelwandeling.
0: Met z'n tweeën?
1: Ja. Nou, het is, er mogen meer mensen mee.
2: Mensen mee lopen, joh.
0: 10 oktober, welke 10 dag is dat?
1: Dat is op zaterdag.
2: Zaterdag.
0: Ja. Ik ga eens even kijken.
1: Oké,
0: 10 oktober.
1: Goed.
0: En voor de rest ga ik gewoon muziek draaien en een beetje jouw hoer en een beetje jullie gauw hoer compenseren vooral. Hè?
1: Nou, jij bent nu langer aan het woord dan wij het waren, hoor.
0: Daar geloof ik helemaal niks van.
1: Goed, dadelijk veel meer gauw hoer en mooie muziek in Stef Special. Maak er een mooie zondag van.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basic.

0: fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SVK Benelux.
5: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
7: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
8: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
9: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
11: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
10: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
11: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure. Biezen met een S.nl.
12: Hey bouwtopper. Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren. Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
16: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren, met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij één van de twee kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Ik zeg dankjewel. Ja hoor, inmiddels 4 over 12. Ja, iets wat later, maar dan komen we met Christian zo lang doorging met praten. Hè. Dat heb je wel eens, dan schiet het niet op. Nee hoor. Goedemiddag, ja, hè, lekker de radio aangezet. Het is qua weer niet al te best vandaag. Qua verkeer is het redelijk te doen. Eén kleine vertraging op de A2, Zetten-Gembosch richting Utrecht, tussen Afritkerk-Dril en Waardenburg. Er is een ongeluk gebeurd en over 8 kilometer lengte heb je ongeveer een kwartiertje vertraging. En voor de rest zou ik willen zeggen, doe rustig aan. En dan kunnen wij los met Stef Special. En dan beginnen we zo meteen inderdaad met de plaat die al door een aantal mensen is goed geraden. Lost in Music. Doe ik even zo, want anders dan kloppen alle knoppen niet meer. Even kijken. Ja, hartstikke idee.
20: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
21: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
22: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
21: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
22: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
21: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
22: Oké, ga ik op letten.
21: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
22: Doe ik.
21: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
23: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
24: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
23: En bedankt, hè.
25: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleid.
27: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
28: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
27: NRV.
28: Waar vraag je dat?
27: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
28: Wij?
27: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
29: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
30: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
31: NRV. Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
32: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
33: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
34: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
35: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
34: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
35: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
36: Voordeeluitjes.nl. Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Brabant, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter in Tilburg of naar onze megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Stef Special. Stef van Duinhoven.
19: Een hoop mensen hadden het goed, had ik niet verwacht. Ik heb toch goed gefloten vandaag. Want onder andere Erik die stuurt Stef, ben de verdwaald in de muziek. Maar ook Ria en ook onder andere Meer en Marieke die zeggen Lost in Music.

0: James Blunt en Stay the Night. En die man heeft ook wel humor op zich, hoor, vind ik.
1: Sterk special.
2: Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
1: Van hier.
2: Stefan Duinhoven.
0: Want je hebt natuurlijk ontzettend veel verschillende versies van The Voice. Je hebt The Voice of Australia, The Voice of America, The Voice of Portugal, The Voice of Bulgaria. Je hebt overal wel The Voice. En James Blunt heeft ook in een van al die voicen als jurylid gezeten. En toen kwam hij een keer als verrassingsact gewoon optreden als kandidaat. Dus wij deden gewoon alsof je een blind audition aan het doen was. En de coaches hadden dan op een gegeven moment geen idee wie dat hij was. En op een gegeven moment draaiden ze dan wel om. En dan zie je die blikken op hun hoofden van, oh nee, het is James Blunt. Alleen zou dan wel, je moet dat niet doen als je geen ego hebt, lijkt mij. Maar stel je hebt een ontzettend groot ego als artiest. En je denkt, weet je wat, ik doe eens mee aan een voice als kandidaat. En er draait niemand om. Wat dan? Moet je dan stoppen als kandidaat? Of moet je dan gewoon denken als artiest? Of moet je dan denken, hey, neem het gewoon met een korreltje zout. Ik ben dan misschien niet goed genoeg meer. Maar ik heb in ieder geval hits. Ja, ik zou het niet weten. Ik zou ook gewoon überhaupt nooit meedoen aan The Voice. Want ik kan niet zingen. Dus daar houdt het dan gauw op. En dan helemaal niet Idols. Want dan word je, nou ja, jarenlang voor de gek gehouden, denk ik. Dat moet je gewoon niet doen. Behalve in de douche of in de auto. Als niemand het hoort, dan mag je lekker je gang gaan. En dat kan ook met U2. Het is niet per se het grootste amazing liedje. Maar wel een van de meest recente. The Street of Dreams.
2: Omroep Brabant. Stefan Duinhoven. Tot

Easy Lover van Phil Collins en Philip Bailey. En het grappige was dat ze elkaar natuurlijk al wel kenden. Want Phil Collins die heeft onder andere gedrumd op Chinese Wall. Het is natuurlijk van Earth, Wind & Fire. En op een gegeven moment dachten ze, ja, weet je, er zit eigenlijk geen commerciële plaat op dat album. Of er is geen commercieel liedje. Dus we moeten eigenlijk er nog eentje uitbrengen als single. Dus toen zijn ze gaan zitten en toen hebben we dus Easy Lover geschreven. En de tekst wat dat betreft is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Het is gewoon een liedje over een vrouw die je niet kunt temmen. En Easy Lover, gewoon een beetje easy going. En het is er gelukt hoor, want het was een dikke vette commerciële hit wat dat betreft. Eén kleine vertraging nog in Brabant, die vind je op de A2. Dat is Zetten-Gembos richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel zit je op ongeveer 10 minuutjes. Voor de rest kun je lekker doorrijden en qua weer is het, ja, een beetje het weerbeeld waar we aan moeten gaan wennen, hè, de komende tijd. Flink wat bewolking, die trekt langzaamaan wel weg. Dan komt de zon af en toe kijken, maar daar moet je niet al te veel van verwachten. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht, dan wordt het wel weer wat droger. Komen er wat opklaringen en zakt het ongeveer naar een graad of 10. En dan vanaf morgen, de nieuwe week, ja, is het vooral afwisseling tussen flink wat zon, maar ook flink wat bewolking. Af en toe wat regen, af en toe wat mist en rond de 20 graden. Dus daar moeten we het maar mee doen. Dan naar een plaat van Ilse de Lange. Ja, ze is terug in de top 40. Heeft allemaal te maken met een social media filmpje. Dus Ilse de Lange is back met So Incredible.

0: gewoon een gevoel. En ik kan niet zeggen, oh, dat komt omdat hij zus of dat komt hij zo. Hij zit gewoon in mijn irritatiezone.
1: Stefan Duinhoven. Op Omroep Brabant.

The Kingdom of Fear op Omroep Brabant. En daarvoor nog de Laas. There She Goes. Zometeen ga ik maar eens even bellen met de huispsycholoog, om het zo maar te zeggen. Maar eerst dit fantastische duet, hè, van de twee legendarische mannen, Michael Jackson en Paul McCartney.

0: Ik kon even tot rust komen met Michael Jackson en Paul McCartney. En dan even gaf erop met The Rhythm of the Night.
1: Bellen met Mirelle.
0: Ja, relatietherapeut en psycholoog Mirelle Brok. Hallo dan.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, ik bel je elke week eventjes, hè. De ene keer gaat het over onzin en de ene keer leren we weer nog wat. Soms krijg je wat kleine dingetjes mee, of tipjes of oefeningetjes. En ik zat vanochtend, dat is heel toevallig, vanochtend kwam ik een filmpje tegen van iemand. En die was eigenlijk aan het vertellen hoe dat hij, ja, als het ware vast zat in zijn eigen leven. Want zo voelde het, want ja, hij ging naar maandagochtend, weet je, vanaf sta je op, ga je naar je werk, ga je naar huis, ga je even boodschappen doen, ga je eten, ga je even sporten, kom je even een uurtje bij op de bank, nou dan ga je weer in bed, want je moet weer werken, en na het werken ga je weer boodschappen doen, ga je even sporten, ga je... Hij zat op een gegeven moment, had hij het gevoel, ja, precies, hij zat vast in zijn...
2: Moedeloos!
0: Ja. Hij zat vast in zijn eigen... En ik kan me ook nog wel voorstellen dat je dan een soort van denkt van, ja... Ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik doe de hele dag hetzelfde. Wat is dit dan voor flauwekul?
2: Ja, precies. Dat je daar melancholisch van wordt. Je zou er zelfs depri van kunnen worden. Ja. Maar in elk geval dat gevoel van vastzitten. Dat gevoel van in je ratje maar moeten blijven doorgaan met werken. Zodat wel de pitten dan uit is. De jus is dan weg.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. En er zit natuurlijk... Ja, het is op en er zijn vast wel mensen die ooit het gevoel hebben van jeetje. Mijn leven is ook niet meer heel veel bijzonders. Het is allemaal maar een beetje hetzelfde. Daar kun je ook vast wel iets aan doen, toch?
2: Ja en nee. Het is natuurlijk wel zo. Dat is gewoon biologisch gezien. Ja. We in leven moeten blijven. En er zijn bepaalde dingen voor nodig. Hè? Het is allemaal niet gratis. En elk wezen is op zoek natuurlijk naar zo'n voedsel. Bij ons is dat vaak, zit dat op ons pasje. En op ons telefoon, hoe we aan dat voedsel komen. Maar daarvoor moeten we wel wat doen. Dus ik denk, in die zin, nee, is daar niks aan te doen. We zitten nu eenmaal vast aan cyclussen. We zitten nu eenmaal vast aan het feit dat we moeten eten en moeten overleven. En daar veel moeite voor moeten doen. Ik denk, waar je wel wat aan kan doen, Stef, is dat je naar die situatie kijkt vanuit het half vol of half lege glas. Dus je kan natuurlijk je eigen perspectief kun je innemen. En je kan, terwijl je dat aan het doen bent, wel met kleine dingetjes spelen. Dus kleine beloningen, of in elk geval doen wat je leuk vindt. Of naast al datgene wat je hebt wat saai is, een keer iets spannends te zetten. Dus een keer uit de band springen. En op die manier...

0: Dus om daar creatief in te blijven en op te blijven zoeken.
1: Ja, en het is soms lastiger dan het lijkt, hè?
0: Het is soms lastiger dan het lijkt, ja. En ik denk vooral als nu straks inderdaad weer wat donkerder wordt en zo, en de energie wat minder wordt, dan is het wel lastig om jezelf te blijven kietselen. En dan is het leuk als je met mensen leeft, in familie of vriendengroep, dat je elkaar eens een keertje kan kietselen met leuke voorstellen. Ja. En elkaar eens een keertje uit de band trekt.
1: Nou, dan moeten we dat maar eens gaan doen dan.
0: Ja,
1: even een beetje meer gas erop. En mocht je nou zelf nu luisteren en je denkt als luisteraar van... maar hoe zit dit of hoe zit dat? Je mag altijd even een appje sturen. Hè? Dan gaan we jou volgende week even wat vragen stellen. Mag altijd. En voor de rest zou ik zeggen, doe even rustig aan. Nog even een avondje, een middagje rustig aan doen. En dan morgen pas weer aan werk denken. Hè?
0: Ja, goed idee. We hoeven er nu nog niet
1: meer weten. Dat moeten we ook niet doen. Zo is dat. Mirelle, dankjewel. En tot volgende week weer. Hè?
0: Tot dan.
1: Joe, out of the way.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
1: De meest geboekte rondvaart van de Silvermail. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Silvermail.nl.
2: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
3: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
4: Dat is genieten.
5: Met Rousseau chocolade.
3: Kijk op rousseau.nl.
6: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja... Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
7: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook 2 agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt... tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk... zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie... Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers... die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Ja, ik vind dat zo'n lekkere stem hebben, die mannen van de NOS. Heerlijk. Daar zijn we helemaal bijgepraat op deze zondagmiddag... met een paar kleine vertragingen. Eentje op de A2, Zetten-Gembos richting Utrecht. Dat is tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Zit je op 5 minuten extra reistijd. Doet er 7 minuten langer over. Dat is ook op die A2, maar dan tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. Er zijn wegwerkzaamheden bezig. De linker rijstrook daar is dicht. Dan nog de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en De Hocht. Er is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook daar is ook dicht. Je zit op 12 minuten extra reistijd. En ook 12 minuten langer onderweg op de A67. Venlo richting Eindhoven. Tussen Afrit Zomeren en Gelderop. Er staat een kapotte auto en daar is de rechter rijstrook dicht. Nou, ik zou willen zeggen, op Omroep Brabant zijn alle rijstroken open. Want we gaan lekker door zometeen met Fleetwood Mac.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
21: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
22: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
23: SVK Benelux.
22: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
24: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
25: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
24: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure. Biezen met een S.nl.
25: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
26: DK Electric. Een elektrische auto. Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Stef Special. Stef van Duinhoven.

Dress-up en In the Water. Het was vooral tijdens de coronaperiode dat Jacqueline Gova dacht, ja, hou eens even. Het voelt alsof iemand op het hoogtepunt van een feestje ineens de lampen aandeed en dacht, de boel is afgesloten. En dan is eigenlijk het gevoel van, ja, maar we zijn nog lang niet klaar met muziek. Nog langer niet. En toen kwam een beetje de inspiratie van nieuwe dingen moeten we gaan proberen. En toen kwam In the Water onder andere uit van Cresup dus op Omroep Brabant. En dan zou je zeggen, ja, gaan we nou richting America, Venture Highway? Nee, want ook in de jaren, nou ja, van Janet Jackson werden er al flink wat samples gebruikt, dat deed ze zelf ook. Met Someone to Call My Lover. Is wel weer een keer leuk, toch?

0: Simon Webb met No Worries. En daarvoor Jonas Blue, Edge of Desire. En normaal gesproken doen we dit.
1: Het Top 900 team.
0: Want ja, dan gaan we uit de top 900 putten van het afgelopen jaar. Maar ja, dit jaar hadden we natuurlijk geen top 900. Nee, we hadden gewoon iets totaal anders. Een dikke vette lijst, omdat natuurlijk Omroep Brabant 50 jaar bestond. Dus we gaan het anders doen.
1: Het top 1976 team.
0: Zo is dat. We gaan eens even putten uit de top 1976 van het afgelopen jaar. De allereerste editie. Nou ja, of er een tweede gaat komen, daar kunnen we nog niks over zeggen. Maar we gaan wel een plaat draaien uit die top 1976. En dat mag jij bepalen eigenlijk. Ja, zo simpel is het. Want zometeen mag je een getal gaan appen tussen de 0 en de 9. En dan vorm jij met 4 andere luisteraars. Vorm jij een top 1976 team. En dan bepaal je eigenlijk, nou ja, wat wij gaan draaien. Ja, welke plaat wij gaan draaien uit die top 1976. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, stuur me vast een appje.
1: Het top 1976 team.
0: Via 06-573-28203. Daar mag je een appje naartoe sturen met een getal tussen de 0 en de 9. En dan vorm jij zometeen met 3 andere luisteraars een team. En dan gaan we eens even random een getal pakken. En dus een nummer uit die toplijst. En eens even kijken wat we gaan draaien.

Dai. Dan kijken we even naar de verkeerssituatie in Brabant. Een paar vertragingen zijn er nog wel. Een paar zijn ook wel wat hoger opgelopen. We beginnen met de laagste. Dat is op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Batadorp. Zit je op 5 minuten vertraging. Dan 12 minuten extra reistijd ook op die A2. Maar dan de andere kant op. Van Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Kerkdriel en afrit Geldermalsen. Daar heb je wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht. Je zit inmiddels op 25 minuten extra reistijd, ook op die A2. Maar dan Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Batadorp en De Hocht. Daar heeft een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. En dan nog op de N272, dat is Boxmeer richting Beekendonk. Tussen de aansluiting met de A73 en Sint-Antonis zit je op 15 minuten. En qua weer is het weer even wat wennen, hè. Even wat ander weer, flink wat bewolking in Brabant. Langzaamaan komen er wel wat opklaringen de provincie binnen. Met af en toe wat zon, zit op 19 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 10. Wordt het ook wat droger. En morgen dan beginnen we de dag met wat mist. Ook af en toe een buitje en een graad of 20. Dan zometeen richting de jaren 90. Maar eerst, ja, daar kan nooit iets aan missen, hè. ABBA en SOS.

0: Het top 1976 team.
1: Oh, wat lekker zeg. Ik ben kapot. Ja, dat kun je wel zeggen. Gonna make you sweat. Everybody dance now op Omroep Brabant. En we gaan even richting die top 1976 die wij afgelopen editie voor het eerst hebben uitgezonden. Hebben we veel leuke reacties op gehad. Dus ja, het zou zomaar kunnen dat hij terug gaat komen. Daar gaan we nog geen uitspraak over doen. Wat we wel gaan doen, is in ieder geval elke week een nummer uit die lijst halen. En dan een beetje blind. Want je mag een getal appen tussen de 0 en de 9. Dat is ook gedaan. Daar ben ik heel blij mee. Dus dank je wel daarvoor. En dan moeten we uiteindelijk gaan kiezen.
0: Het top 1976 team.
1: Want uiteindelijk heb ik als team Lieke bij Nathalie en Theo en Jan gezet. En die kwamen op één volgens op de getallen 1, 3, 7 en 5. Dus ja, dan gaan we even naar de lijst, de top 1976. En dan zien wij op plek 1375. Een hele mooie plaat. Dat vind ik zelf. Peter Gabriel.
0: Nummer 1375.

0: De meeste muziekvariatie.
1: We zetten nog een klein beetje harder, ja.
0: Omroep Brabant.
2: Kei gezellig.
3: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

INXS, ja! The Original Sin, INXS, op Omroep Brabant. En de plaat van Bruno Mars, ja, die I Just Might, weet je wel, die nieuwe hit van hem. En die hoorde ik voor het allereerst in Amerika. Toen werd die aangekondigd als We Have the new Song of Bruno Mars. Dat wordt dan gigantisch groot aangekondigd daar natuurlijk. Toen werd hij op een soort hitstation werd gedraaid. En het grappige was dat toen ik daar reed, dat toen ook kaarten werden weggegeven voor de eerste concerten van hem. En op het moment dat je dan daar op de snelweg reed, je doet de ramen naar beneden, hoorde je gewoon om je heen, hoorde je die plaat van Bruno Mars. Want het was een soort van primeur dat die gedraaid zou worden. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat is het nou, een leuk liedje? Is het nou geen leuk liedje? Ik moest een beetje wennen. Ik moest ook heel erg denken aan de Bee Gees. En vooral dat gitaardingetje. Ja, die. Tiddeding. Tiddeding. Ja, dat is natuurlijk iets wat Bruno Mars heeft overgenomen. En nog wel meer dingetjes. Maar dit is het meest opmerkelijke. Maar ja, komt hij weer aan, hè? Maar ja, iets verlaagd, iets lager tempo. Maar ja, het blijft wel een goed liedje toch uiteindelijk.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Hey, Remo!
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
8: Kijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. Brabantdeur.nl.
9: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek

0: Klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
1: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
2: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
3: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Oh, het einde van een tijdperk, ja.
7: Maar Ernie, het spijt me, maar ik heb geen zin om te lachen nu.
8: Dat is helemaal niet erg, Bert. Je hoeft niet te lachen.
7: Oh, fijn.
8: Nee. Laat mij maar lachen.
7: Wat?
8: Ja.
7: Ik wil je niet laten lachen, Ernie.
8: Oh, dat is een goeie, Bert.
7: Ik wil gewoon mijn boek lezen, Ernie.
6: Jammer dat hij ermee stopt, maar begrijpelijk. Hè? Alles moet een keer naar de nieuwe generatie gaan. Bert en Ernie, ja, en dan ook Bert. Ja. Jammer, ik snap het wel. Dit is Omroep Brabant. Een goedemiddag met een paar vertragingen in Brabant. Je vindt er eentje op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. Zet je op 10 minuten vertraging. A2 Zetten-Gembosch richting Utrecht, tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen. Er zijn wegwerkzaamheden bezig. De linker rijstrook is dicht. Je hebt 10 minuten extra reistijd. Dan een hele lange. Op de A2 ook Zetten-Gembosch richting Maastricht, tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging is nog wel 22 minuutjes. Dan heb ik er nog eentje op de N272. Dat is Boxmeer richting Beek en Donk. Tussen de aansluiting met de A73 en Sint Antonis. 10 minuten vertraging. En op de N602, dat is Sint Antonis richting Mil. Tussen de Sint Antonis en Wanderooi zit je op 25 minuten. Dus flink wat onderweg en flink wat te doen ook onderweg. Qua reistijd en qua vertragingen en ellende. Dus gewoon lekker de radio aanhouden, even wat harder zetten. En dan krijg je zo meteen onder andere Damiano David.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: Steen. Eeuwenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Küche. Altijd dicht bij de bron.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
14: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
21: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
22: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos Keukens en Badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Stef Special. Stef van Duinhoven.

Tina Turner. En Rod Stewart natuurlijk, hè, uit de jaren 90. It Takes Two op Omroep Brabant op deze heerlijke zondagmiddag. En afgelopen week kwam natuurlijk het gigantisch goede nieuws. Ja, Simply Red komt terug! Ik ben groot fan van van de mannen, om zo maar te zeggen. Eigenlijk is het maar één man, hè, want het is Mick Hucknall. Dat is Simply Red met zijn rode krulletjes. Maar ja, zijn band is toch ook wel belangrijk, want hij heeft een fantastisch goede band. En 2 jaar geleden was hij voor het laatst in Nederland met zijn tour. Toen had hij een wereldtournee. Toen bestond de band 40 jaar en zijn ze toch nog 1 keer rondgegaan de wereld rond. En nu ineens onverwacht kwam afgelopen week het nieuws dat ze dus weer terugkomen. Volgend jaar, 19 en 20 juni, staan ze in de Ziggo Dome. En Mick Hucknall van Simply Red natuurlijk, heeft ook altijd wel gezegd. Zijn carrière is begonnen in Nederland. In Hilversum, zoals hij dat zo mooi zegt, daar heeft hij zijn eerste hits geschreven. Dus Nederland heeft een speciaal plekje in zijn hart. Dus daarom komt hij ook met deze tour 2 keer achter elkaar in de Ziggo Dome. Er is geen één land waar hij 2 keer op dezelfde plek gaat staan als bij ons in Nederland. En ik zag ook al dat er heel veel mensen heen wilden gaan, want overal werd het natuurlijk breed uitgemeten in de media. Ja, Simply Red komt terug, wie wil er nou niet naartoe? Hey, ik ga mijn best doen. Ik ben vorige keer, toen ze hier waren, 2 keer op rij geweest. 2 dagen na elkaar. Probeer ik nu ook. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Volgende week, volgende week al. Begint de kaartverkoop komende week. Dus mocht je erheen willen, hou het volgende week in de gaten. Maar ja, als je mij een plezier wil doen, koop geen kaarten. Heb ik meer kans. Ja, dat is ook alweer zo. Dus eigenlijk, weet je wat, om het een beetje te vieren. Simply Red komt dus 2 keer in Nederland. Weet je, ik heb dit niet besproken met de leiding hier. Maar weet je wat, gewoon eventjes 2 platen van Simply Red. Waarom niet? Gewoon omdat het kan. Ze komen weer terug. Komende week begint de kaartverkoop. Dus welke wil jij graag horen van Simply Red? Laat het even weten. Dan ga ik er zo meteen even 2 voor je draaien. Dus geef hem maar door. 06 573 28203. Wat wil je graag horen van Simply Red?

Time Bandits and I'm Only Shooting Love. En over die liefde, ja, daar gaan we het even over hebben. Liefde voor muziek in dit geval dan, hè, want Simply Red komt volgend jaar terug naar Nederland. Komende week dan start de kaartverkoop. En dan gaan heel veel mensen, als ik zo in de app kijk, die willen daar wel een duit in het zakje doen als de kaartverkoop gaat beginnen. En ik vroeg je, nou, welke plaat wil je horen van Simply Red? En er komt van alles binnen, want ze hebben ook van alles gemaakt. Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Anneke zegt Holding Back the Years. Natuurlijk ook If You Don't Know Me By Now, It's Only Love, Sunrise, Fairground, Stars. Komt nog voorbij. Ook For Your Babies, ook een hele mooie. Maar Holding Back the Years, die komt sowieso wel het vaakst binnen. Dus daar ga ik zo meteen mee beginnen. Ook Helma draaide, die wilde nog... ja, Helma ook, ja. Don't. Holding Back the Years. If You Don't Know Me By Now is ook mooi. En die Holding Back the Years, daar vind ik het wel leuk om daar dan even de live versie van te pakken. Want ze stonden, nou ja, nog wat jaartjes geleden in de Ziggo Dome tijdens Symfonica en Rosso. Ja, met een gigantisch orkest natuurlijk. En dat was mooi. Holding Back the Years live is toch wel een magische ervaring. Dus we gaan een beetje terug naar dat moment. Dat is de eerste van vandaag.

voor jezelf. Simply Red Live, Symfonica en Rosso in de Ziggo Dome een aantal jaren geleden met Holding Back the Years. Dan kijken we even naar de verkeerssituatie in Brabant. Flink wat vertraging, waaronder op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Drechttunnel is een te hoog voertuig er toch doorheen gegaan. Het wordt nu afgehandeld. Die staat inmiddels een uur in de file daar. A2 Zetten-Gembos richting Utrecht. Tussen Afrit Kerkdriel en Knopendel zijn wegwerkzaamheden bezig. De linkerrijstrook is dicht. Je hebt daar 10 minuten vertraging. Dan de N277. Kessel richting Ravenstein. Tussen Venhorst en Odiliapeel. Er is een ongeluk gebeurd. Je hebt daar 10 minuten extra reistijd. En de N602. Sint-Antonis richting Mil. Tussen Ledakker en Sint-Hubert. Onze Hubertus, 22 minuten vertraging. Voor de rest, nou ja, voor de rest kun je doorrijden. Maar er zijn nog genoeg wegen. Ja, precies. Je kunt genoeg plekken nog gewoon doorrijden. Als ik naar buiten kijk, ja, het zonnetje komt langzaamaan wel een beetje op. Hè. Flink wat bewolking vandaag in Brabant. Later komt de zon dus tevoorschijn. Nou, dat is ongeveer nu. In ieder geval in zon. Een graad of 20. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 10. Ook droog. En morgen, ja, dan begint de dag weer wat mistiger. Ook af en toe kans op een klein buitje. Ja, dat is gewoon een nieuw weerbeeld, hè. Een graad of 20. Ja, ze komen dus twee keer naar Nederland volgend jaar. Simply Red. Dus twee platen van Simply Red. En Karen wilde graag Money's Too Tight to Mention.

met Look Who's Talking. Ja, in dit geval ben ik het. En het is weer gelukt hoor. Ik heb weer een diamond painter gevonden. Want elke zondag is er wel iemand aan een diamond painter. In dit geval is het Petra. Die met een klein tangetje en kleine steentjes iets in elkaar aan het zetten. Nou, veel plezier, want ik heb het geduld er niet voor.

0: aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

Lekker toch? Een beetje muziek op de zondagmiddag om er doorheen te komen. Hopelijk heb je veel te doen, of juist helemaal niet. Dat je een beetje tot rust komt en dat je gewoon morgen weer relaxed aan je werkdag kunt beginnen. Niet aan morgen, denk ik, weet het. Gewoon even lekker relaxen, armpjes los. En niks moet, alles mag. Hè? Gewoon een beetje relaxen, dat is een beetje het motto van de zondag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry, bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
5: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: De Kring Roosendaal, theater.

0: met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de 3J's en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Haane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Haane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. En het is nog flink druk op de Brabantse wegen, in totaal 30 kilometer. Je vindt de vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht, zit je op 22 minuten extra reistijd. Op de A2 Zetten-Gembos richting Utrecht, tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen. Er zijn wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht, je zit op 10 minuten extra reistijd. Dan hebben we er nog eentje op de N277. Kessel richting Ravenstein, tussen Venhorst en Odiliapil. Er is een ongeluk gebeurd. Je hebt er 11 minuten vertraging. En de laatste op de A2 Utrecht richting Zetten-Gembos, tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel, zit je op 7 minuten. Voor de rest, lekker doorrijden of juist lekker thuis blijven. In de tuin gaan zitten, een beetje opruimen. En dan zometeen Jennifer Page krijgen en Crush.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
10: Opgelost, Autotaalglas.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
12: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
11: Ah, check.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: De prachtige Vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
16: Brabant, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter in Tilburg of naar onze megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
17: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
18: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
19: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
20: Mijn papa verkoopt stoelen.
21: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
22: Dit zit.
21: Voordelig en snel.
22: Dit zit.
19: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure. Biezen met een S.nl.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Susanna Freek en Weg van jou. Er werden ook nog nummers van Susanna Freek gespeeld in de Ziggo Dome. Gisteren en vandaag en morgen. Want de streamers staan daar 6 keer in de Ziggo Dome. En Susanna Freek, die waren ook ooit lid. Hè? In dit geval is het heel veel Akte en de Munnik, Nick en Simon, Snelle, Roxy Dekker, Busy. Zijn er flink wat.
1: De Omroep Brabant tipplaat.
0: En elke week kiezen wij een nieuwe tipplaat. Een plaat waarvan wij zeggen, hey, die is goed, die moet je horen. In dit geval is het Amanzi met I Give You Grace. Het is ja, een beetje Olivia Dean met een wat lagere stem. Misschien iets stevigere muziek. Het is ook een beetje Teddy Swims. Een beetje het gevoel van Teddy Swims krijg je ervan. Ja, ik vind het gewoon een heel goed liedje. Ik hoop jij ook, want je hoort hem extra vaak van de week. I Give You Grace.
2: Omroep Brabant presenteert
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.

Nelly Furtado met Powerless en George Ezra. Budapest op Omroep Brabant op deze zondag 20 september alweer. We gaan richting oktober, we gaan richting de herfst, we gaan richting de kortere dagen. Meer regen, meer knusheid. En dus ook een meer opgeruimd huis. Want het is vandaag ook nog eens de internationale opruimdag. En als je nou een dag kunt gebruiken om een beetje te gaan opruimen, dan is het wel de zondag, hè? En ik weet niet of dat jij zo'n type bent. Je hebt eigenlijk verschillende types, hè? Als het gaat om een beetje opruimen en rommel maken. Je hebt natuurlijk mensen die hebben totaal geen last van rommel. Dat is natuurlijk type 1. Er zijn ook mensen die zijn heel netjes en bij wie alles een vaste plek heeft en die nooit alles kwijt zijn. Nou ja, dat is ook nog een ander type. Of je hebt mensen die, nou ja, hebben een georganiseerde rommel. Dus het is wel een rommel, maar het is wel in je hoofd, weet je wel, oh, mijn sleutels liggen ergens onder die 10.000 tijdschriften die op de kast liggen. Of je hebt nog de mensen die doen alsof ze heel netjes zijn, maar die zijn gewoon zo ontzettend slordig dat ze bij God niet meer weten waar alles ligt. En die hebben alles achter dingen. Ingesloten deurtjes, in laadjes, dus het lijkt opgeruimd, maar als je dan een laadje opentrekt, ligt er één gigantische berg. Ik weet niet wat voor type jij bent en of je opruimtips hebt. Maar ze zeggen altijd, focus op één ruimte. Dus je moet niet allerlei dingen tegelijk gaan opruimen. Als je dan bezig gaat met opruimen, begin met de slaapkamer. Begin met de woonkamer, de keuken, de wc. En zet ook een timer. Gewoon zorgen dat je maximaal 10 tot 15 minuten per plek bezig bent met opruimen. Anders dan draaf je weer helemaal door. En als je dan aan het opruimen bent, moet je 3 stapels maken. Waarvan je 1 stapel hebt, dat is bewaren. Eén daarvan is gewoon weggooien. En de andere is misschien wel weggeven. En dan heb je ook nog een optie. Ja, er zijn wat dat betreft, als je gaat kijken, 1000 tips om een beetje goed te kunnen opruimen. Je hebt de huishoudcoach. En dat is wel iemand die weet hoe die moet opruimen. En die heeft het erover dat voor het geval dat je spullen weg kunt gooien, als je ze binnen 20 minuten kunt vervangen, of je kunt ze met minder dan €20 weer kopen en vervangen, dan moet je het gewoon weggooien. Want er zijn ook heel veel mensen die houden dingen. Ja, maar als ik dat ooit nog een keer in de toekomst nodig heb, dan heb ik daar misschien... Nee, gewoon niet doen. Gewoon weggooien. En dan heb je ook nog eens de regel. En dan is het al klaar met al die regels. Dat je 5 seconden krijgt om te beslissen of je iets weggooit of niet. Ben je er dan nog niet uit, dan moet je het gewoon houden. Want dan kun je gewoon niet kiezen. Ja, of je bent een eeuwige verzamelaar. Ja, je hebt zoveel verschillende soorten mensen. Ik zou eigenlijk willen zeggen, gebruik dit als een startschot om in ieder geval een kamer op te ruimen.

Het is zo'n liedje, probeer maar eens mee te zingen. Hè? Je kent alleen Perdona en daarna krijg je een soort... Ja, een soort gibberish, een soort perdona. Ja. Dat klinkt helemaal nergens naar, maar goed. Gelukkig hebben we iemand anders die het, die het zingt. Ik luister naar Omroep Brabant met nog een paar kleine vertragingen op de Brabantse wegen. Eentje op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. 14 minuten vertraging. Op de A2, dat is Zettigenbos richting Utrecht, tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. Er zijn wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht, je hebt 5 minuten extra reistijd. En dan heb ik er volgens mij nog maar eentje. En dat is op de A59, Zettigenbos richting Os, tussen Kruisstraat en Os. Daar staat een defecte bus, je hebt daar 13 minuten extra reistijd. En qua weer, ja, de opklaringen zijn lichtelijk begonnen in Brabant. Dus af en toe laat de zon zich zien. Maar het is ook wel een wisselvallige dag met af en toe wat regen. Een graad of 20 vanavond en vannacht. Koelt het af naar een graad of 10. Is het wel droog en morgen, ja, begint de dag dan wel weer wat mistiger. En ook dan een graad of 20 met af en toe wat regen. Dus ja, dat is het nieuwe weerbeeld. Daar moeten we maar een beetje aan gaan wennen. Dan gaan we nu richting de jaren 60. Dat is even terug. Manfred Mann en Dao Widdy Dibby Dibby Dibby Diddy. Zoiets. There she was.

Are You Kidding Me? En daarvoor Manfred Mann op Omroep Brabant. En ik heb een artiest voor je met een redelijk nieuw liedje is het wel. Ja, het is wel niet zo'n heel lang een hit. Het is een hit aan het worden, een hit in wording. Ik heb het over Stella Lefty. Het is een Amerikaanse zangeres die in maart dit jaar een nummer uitbracht. Dat is al wel even geleden, alleen het werd pas later een beetje opgepikt. Ze was al wel langer bezig met muziek. Natuurlijk was ze aan het schrijven in Nashville, waar alle country-achtige liedjes toch wel worden geschreven. Alleen ze was daar niet alleen voor het schrijven, ze was daar ook om een jongen te ontmoeten op wie ze het al een tijdje verliefd was. En ze had, voordat ze die jongen ontmoette, al even op de piano gezeten en een gedeelte gespeeld of gemaakt van een nieuwe liedje. Had ze op TikTok gezet, op sociale media. En die kreeg daar zoveel reacties op van mensen die zeiden: dit is een leuk liedje, die moet je uitbrengen. Toen is ze ermee aan de slag gegaan en kwam het er eigenlijk op neer dat het nummer gaat over een nieuwe relatie die sneller serieus wordt dan dat de persoon eigenlijk had verwacht. En het is een liedje perfect in het straatje van Dasha met Austin. En als je zegt, die namen zeggen mij niks, dit liedje waarschijnlijk wel. Er staat ook een grote hit met Austin, Dasha. Het is voor de country pop. En ook Stella Lefty heeft het gedaan met die en dat genre. Een beetje country pop met de plaat Boston. En die vind ik ook verrekkers goed, hoor.

0: Phineas, een American cliché. En daarvoor Doe Maar met Smoor Verliefd. Voor mij zit het er alweer bijna op. Maar ik heb alweer een kaal mannetje voor mijn neus staan. Hubert Mol.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Ja, dat is weer eens anders, hè? Gek is dat, hè?
0: Is heel anders, ja.
1: Want we zitten bijna bij de nummer 1. Nee, het was verleden week de top 1976. Was ook heel leuk.
0: Ja, vorige week, ja.
1: Maar het is ook wel leuk als alles weer gewoon is, vind ik dan persoonlijk.
0: Ja, dit is de tweede uitzending na die top 1976 voor jou. Ja. Dan is alles weer een beetje ingedaald en is het echt weer normaal. Dan kun je echt wel lekker door.
1: Ja, ja. En dus weer Brabantse liedjes. En er zijn er genoeg, hoor. Het is einde van het jaar. Ja, nee, het is nu niet einde van het jaar, maar er komt weer heel veel uit nu. Dus herfst aan het worden en dan komen er weer nieuwe platen tot en met kerst en dan zakt het weer af.
0: Eigenlijk zouden we daar een lijstje van moeten maken, van Brabantse platen. Vind je dat niet zo'n
1: nieuw idee? Nou ja, we kunnen wel een heel mooie lijst maken, hoor. En die zenden we uit op 7 juli.
0: Oh, dat vind ik een goed
1: idee. Top 100.
0: 100 vind ik een goed aantal.
1: Gaan we doen.
0: En voor de rest, wie ga je bellen? Spelen?
1: Ik ga straks bellen met Raymond Hermans. Dus ik hoop dat hij de telefoon oppakt, dat hij niet vergeten is. Oh, ja. Er is een nieuwe plaat uit. Ga ik doen. En een rondje van de zaak. En met de zachte G-plaatjes. Dus kortom, weer een echte Van Brabantse Bodem. Met alles wat daarin thuis hoort.
0: Dus alleen maar Van Brabantse Bodem. Zo is dat.
1: Ja.
0: Veel plezier.
1: Oh, dankjewel. Jou ook.
0: Nou, ik ben klaar, hè?
1: Ja, met luisteren.
0: Ja. Oh, met luisteren.
1: Ja, ik mag gaan nemen. Je luistert naar je collega.
0: Natuurlijk ga ik luisteren, ja.
1: Oké, goed.
0: Pak de mand, hè? Nou, ik ben veel plezier. You shall do. Come on, baby. Nog een fijne zondag. Tot de volgende. Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
13: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
14: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
15: Mijn papa verkoopt stoelen.
16: In Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag

0: zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6:00, dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Raymond!
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voigt Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigttravel.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigttravel.nl.
8: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
12: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
13: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
12: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Lekkere van Albert Heijn.
16: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
17: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. uw erkend zieken-specialist.
18: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
17: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
19: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
20: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro.
21: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
22: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
23: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
24: Voordeeluitjes.nl.
25: Is Omroep Brabant. Met nu
26: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: When I spent the summer on you. Even de zomer een klein beetje bij je terughalen. Een fijne, mooie zomer. Wat is het warm geweest? En dan zo'n liedje Summer on You van Sam Veld. Uit Boksel, daar komt hij vandaan. Is al even presentator geweest hier bij Omroep Brabant. En wist alles over games.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Hubert Mol.
0: Goedemiddag en van harte welkom. In 2 uur tijd even kijken wat haar nieuwe producten zijn uitgebracht en even kijken wat we allemaal nog hebben liggen. Wat zit er in onze enorme iCloud? Dat gaat een hele fijne middag worden, met de hand op mijn hart.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem. Met

Hij heeft pas weer een nieuwe single uit. En treedt ook weer op met Toontje Laag. Het zullen niet meer de oude bandleden zijn van toen, denk ik. Maar wel weer als zodanig een band, Toontje Lager. En die past bij Erik Meijsen. Hier een sololiedje, Swinking, zo heette het. De man komt trouwens uit Eindhoven. En daar is hij ook heel erg trots op. Dat zegt hij eigenlijk.

0: again. Jim Gardner, zo heet hij. Zij heet Prussia Holder. En ik had er nooit van haar gehoord. En toen zei hij tegen mij, Jim Gardner, jij ook niet eigenlijk. Nee, en ze werden aan elkaar voorgesteld door de platenmaatschappij. Of ze niet misschien tot een liedje zouden kunnen komen. En dat pakte goed uit, hoor je wel. I do it all again. Nou, dat is veelbelovend. Ik ben benieuwd wat eruit gaat komen.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.

Er zijn dus mensen die willen niks van doen hebben met AI. En er zijn er ook zoals Victor, die je net hoorde, Victor Eveling, die zegt, ja, je kunt ook een combinatie maken. Nou, laat het nou eens even gebeuren. Kijk het nou eens aan. Wat vind je ervan? Nou, dat heeft hij gedaan. En ik vind dat ik het jou ook niet moet onthouden bij deze dus. Een band die al lang niet meer bestaat, maar ze maakten wel geweldige muziek, vond ik destijds.

0: gesprekken.
1: Al zei Do, Dominique heeft een vriend, die heet Daan. En het klikt op alle niveaus. Daan is een goede muzikant en die past ook in dat opzicht bij Do. Andere gesprekken is de jongst verschenen plaat die ze samen hebben uitgebracht. En ik vind dit al veelbelovend.

0: Het was ooit eens de band van Freddy Lancé, die van Suzanne, die van VWF de Kunst. Hij zat achter Gardinoor. Maar niemand wist dat. Het leek wel een soort geheim genootschap. Later kwamen we erachter. Nou, leuk. Hij is er toen mee gestopt. Gardinoor is doorgegaan met de zangeres erbij, Dorona Alberti. En dit was Almost There. Is het tijd voor wat gezelligheid? Ik denk het van wel.
1: Een rondje van de zaak.
0: Gezelligheid komt in dit geval van Jeroen van Zels, nieuwe plaat, en ook van José Sepp.

twee blijmakertjes op zo'n zondagmiddag als deze. De liefde blijft, dat is maar goed ook. En Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Hoe krijg je bedacht, hè, toch? Dit is Nief. Beetje jazzy. Bossa Nova zit er ook in. Be My Own.

Zelf vindt hij het een van zijn favoriete liedjes. En hij heeft er nogal wat. Sprong in de duister, dus dat wil wat zeggen. Peter Koelewijn zelf. Tot zover dit eerste uur. We gaan langzaam maar zeker naar het nieuws van 5 uur. Daarna ben ik er gewoon nog een uur, geen probleem. En sluit dit uur af met Stuart. Free, let it be.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Bouw zeker. Met Bouwgarant.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.

0: Lever in vuurwerken. .nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
3: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
7: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
6: Tapijtcentrum Nederland, al 55 jaar dé specialist voor uw interieur.
8: Voordeelhaadjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
11: Voordeeluitjes.nl.
9: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
12: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit.

0: demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. Politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat de AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: Het is zo'n vrolijk liedje. En heel uitnodigend. Mag ik dansen? Graag zelfs.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
0: Met wie ook alweer?
2: Huub Bermel.
0: Goedemiddag en van harte welkom. Guus Meeuwis aan het begin. Dus dat is al een heel veelbelovend begin van dit programma tot aan 6 uur deze middag.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met Huub Bermel.
3: Omroep Brabant.
0: Nou, ze zeggen het zelf al. Cloud Cuckoo. Hier met Call You Out. Het gaat in dit programma ook alle kanten uit, dat is leuk. Maar er is wel een rode lijn, een rode draad. Dat alles Brabants is. Echt alles.

你懂。Soms is mijn hart één grote puinhoop. Soms is mijn hoofd mijn beste vriend. En soms komt een traan als ik naar huis loop. Want dan vraag ik me af of ik jou in mijn armen niet langer had verdiend.

0: Als je gaat van Fleming. Ik vind dat hij hier ook een andere kant laat zien. Dat hij dit ook kan. Dat hij alles in huis heeft. Als je gaat. Fleming. En dan Leo Alkemade. En Steffi Vertriest. Foto's van Parijs. Hoe mooi kan het zijn op een zondagmiddag als deze?
1: Zie al die gekken op straat hier.

0: Een heel mooi, gevoelig liedje. Niet over wielrennen trouwens, alwel. Misschien is het wel de inspiratiebron geweest om tot het liedje te komen. Foto's van Parijs, Leo Alkemade en Steffi Verdriest. We hebben hem al even gehoord.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: Dat is namelijk Albert West. En dus heb je er nog eentje te goed.

0: Het liedje is niet van hemzelf. Nee, maar heeft het wel goed gedaan en stond ook in onze top 1976. En dat is dan ook niet voor niks dat hij daarin is gebracht door jullie. Raymond Hermans uit Roosendaal heeft een nieuwe single uit, Ons pakken ze niet. Zeg, Raymond, wat was het probleem nou dan?
1: Ja, weet je wat het is? Soms ben je wel eens op stap en krijg je toch wel eens wat commentaar van links en rechts. Hè? Dan zit het ook met je vrienden even gezellig aan een klein pilsje. Dan heb je toch weer af en toe de vrouw die denkt van kom nou eens een keer naar huis of dit en dat. Dus ja.
0: Zeg, wat, hoe is nou dit liedje geboren? Want hoe werkt dat bij jou als je zo'n liedje gaat bedenken of maken? Heb je dan ze niet in je hoofd zitten? Of?
1: Nou ja, inderdaad, wij zaten met een paar schrijvers bij elkaar. En ja, we legden toch wel eens een beetje onze probleempjes en onze ervaringen op tafel, weet je wel. En we dachten, ja, weet je, het is mooi geweest. Die heeft altijd dit, die heeft altijd dat. Ons pakken ze niet.
0: En dan heb je die titel, maar dan moet er nog een liedje gefabriceerd worden. Dat lijkt mij als leek een enorm werk.
1: Ja, maar toch, als je met elkaar je krachten bundelt, je verhalen deelt, dan komt dat toch wel een beetje binnen een paar uurtjes op papier, hoor. Ja. En ik zing ook over vanaf klein al een bandiet. Nou ja, dat is bij mij ook van toepassing en bij Sam, de andere schrijver, ook. Dan krijg je met elkaar wel weer een leuke tekst verzonnen die op het lijf is geschreven.
0: En zijn het altijd dezelfde schrijvers die je hebt?
1: Nee, soms schrijf ik alleen, soms met Sam, soms met Sam en Jeroen, soms met Quincy erbij. Altijd anders, hè, want we hebben tegenwoordig schrijfsessies en writing camps in dit moderne wereldje. Dus dan komen er van allerlei schrijvers voorbij. En het is wel leuk, want dan houdt het wel fris. En ieder heeft natuurlijk dus een eigen verhaal die hij vertelt. Dus,
0: het moet dan wel bij jou aansluiten. Ik kan ook een tekst voor jou bedenken. Dat past niet.
1: Ja, nee, zeker. Dat gebeurt ook maar vaak genoeg, hoor. De mooiste dingen komen uit. En sommige dingen die je dan creëert met z'n allen, nou, denk je toch van, nou, dit past niet bij mij. Maar gelukkig zijn er nog genoeg andere artiesten in Nederland die dan wel eens met zo'n liedje dat voor jou dan niet van toepassing is voorzien kunnen worden. Dus ja, het liedje, de demo, vindt altijd wel weer een huisje.
0: Heb je ook wel eens... Ik laat hem even liggen.
1: Oh, ja, zeker. Ik heb een mapje vol met dingetjes waar ik wel eens van denk van, het is leuk, maar nu even niet. En dan over zoveel tijd open je dat mapje weer en dan beluister je hem en dan denk je van, hey,
0: misschien toch
1: is dit wel leuk.
0: Was deze meteen raak?
1: Heel eerlijk gezegd, dit liedje lag ook al heel eventjes. Okay. Want het was toch wel een feestelijk liedje. En ik dacht van, moet ik ermee? Maar toch, ja, ik zei het net al, je blijft het mapje openen en je blijft het luisteren. En als je toch een beetje blijft kriebelen, het levert een goed gevoel op. Dan moet je gewoon niet nadenken en gewoon lekker maken, uitbrengen. En hopelijk de mensen ervan laten genieten.
0: Dat gaat lukken. Raymond Hermans, dankjewel.

Het is zijn nieuwe plaat, Henk Benaar. Ik lach als een clown. Hij heeft er verleden week over gesproken, over dat nieuwe liedje dat net uit is. Een oudje komt eraan van Nadie. Hier is nog een keer het overbekende en de grootste hit voor haar, Wind Force 11.

Windfalls 11, Nadi. Ik draaide daar straks een liedje van de Tumbleweeds, Kaatsheuvel, Waalwijk. Daar kwam ook een andere band vandaan. Met name vooral het Kaatsheuvel. De band Highway. Zegt dat nog wat?

Het is hele oude muziek, maar ik werd er altijd heel blij van. En ik had een vriendinnetje, ze heette Paula. En die moeder heeft mij kennis leren maken met de band Highway. En zo heb ik ze uiteindelijk gedraaid op de radio. En nog steeds zit het ergens in mijn hoofd. En dat meisje ook trouwens. Ja, zo werkt dat soms, hè.

Rozenspruit, hier met Narstad. Ze werd geboren in 1992. Ze deed mee aan X-Factor 2011 en won. Enig idee wie het was. Nou, is toch een kleine hint. Jordan Sparks heeft het liedje eerder uitgebracht. Nee? Rochelle. Hier met No Air.

Ik vroeg haar ooit eens, wat heb je dan overgehouden? Nou, zei ze, ik heb een leuke auto dan overgehouden en verder moet ik het allemaal zelf doen. En ze heeft toch wel wat dingen gedaan, maar die zijn mij, zeg ik eerlijk, niet echt bijgebleven. Maar dit was wel even heel succesvol voor Rochelle. No Air. 1000 kleuren. Iets van Marcel Lichtvoet.

1000 kleuren is van Marcel Lichtvoet. Tot zover deze uitzending voor vandaag. Volgende week is er weer een, dezelfde tijd, tussen 4 en 6 uur, uitsluitend met Brabantse liedjes. Hij, die nu het hoort, tenslotte, was tandarts in Kaatsheuvel. Was mijn tandarts. Ralph Menton. Tonight. Tot de volgende dag.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks. Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip.

0: En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met de 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

Okay, bye.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de vierde keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
1: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben hier

0: dadelijk.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is om trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.
4: Let's go.

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: John van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je een top 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
4: op Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag,

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als jij ligt te slapen, zijn duizenden Brabanders nog volop in de weer.
1: Achter gesloten deuren, op plekken waar bijna niemand komt. Op momenten die de meeste mensen missen.
0: Marlijn trekt de nacht in en ontdekt de verhalen die zich afspelen terwijl de rest van Brabant slaapt.
1: Spannend, verrassend en soms ontroerend.
0: Marlijn en de Nachtbrakers. Nu op Brabant Plus.
1: Hier

0: Frans Pollux en Björn van der Doelen gaan op een bijzondere roadtrip door het zuiden van Nederland.
1: Met humor, verrassende ontmoetingen en veel herkenning. Pollux en van der Doelen, één pot nat. Nu op Brabant Plus.
0: Hier zie je jouw Brabant.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzege voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen Die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Anton en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Ter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in

0: incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratie